Radio Horizon staat.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 3 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Die zou zich in de laatste fase hebben bevonden van de voorbereidingen voor een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval van Israël in Syrië deze week. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van Syrië. In het Amerikaanse nationaal park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. Een man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. Na 2 kilometer stopte de man en ging de andere toerist alleen verder. Toen parkwachters terugkwamen bij de man, werd hij doodgevonden. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van de auto te blijven. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds gisteren rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord zijn gisteren geklapt. Beide landen zeggen dat de ander op het laatste moment met nieuwe eisen kwam. De gemeente Rotterdam heeft 2 ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege corruptie. Uit onderzoek van het Openbaar Ministerie bleek dat ze zich hadden laten omkopen bij bouwprojecten. Rotterdam stuurde de 2 deze zomer weg omdat hun gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. Het weer, het is bijna overal droog. Alleen in het noorden nog kans op een kleine bui. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 12. Komende dag in het noorden opnieuw kans op regen. Verder droog en vrij zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 4 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Het epicentrum lag in een gebied ten noordoosten van Tokio. Ruim 20 mensen raakten gewond. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er de komende week nog een aardbeving kan plaatsvinden. In het Amerikaanse Nationaal Park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. De man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. Na 2 kilometer kon de man niet verder en ging de andere toerist alleen op pad. Toen parkwachters terugkwamen bij de achtergebleven man, werd hij dood aangetroffen. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van hun auto te blijven. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Die zou in de laatste fase hebben gezeten van de voorbereidingen voor een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval van Israël in Syrië deze week. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van Syrië. In de Eredivisie werden gisteravond 3 wedstrijden gespeeld. AZ staat bovenaan in de competitie doordat ze 3 van de 3 wedstrijden hebben gewonnen. Tegen Fortuna Sittard won de club gisteravond met 2-0. Ook PEC Zwolle wist te scoren en won met 2-0 van SC Heerenveen. Bij FC Utrecht tegen Sparta eindigde het in een gelijkspel. Daar werd het 3-3. Het weer bijna overal droog, alleen in het noorden kans op een kleine bui. Koelt vannacht af naar een graad of 12. Komende dag in het noorden opnieuw kans op wat regen. Verder is het droog en vrij zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 5 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Het epicentrum lag in een gebied ten noordoosten van Tokio. Ruim 20 mensen raakten gewond. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De meteorologische dienst van Japan waarschuwt dat er de komende week ook nog een aardbeving kan plaatsvinden. In het Amerikaanse nationaal park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. De man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. Na 2 kilometer kon de man niet verder en ging de andere toerist alleen hulp halen. Toen parkwachters terugkwamen bij de man, werd hij dood aangetroffen. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van hun auto te blijven. Syrië heeft een nieuwe aanval van Israël veroordeeld. In de buurt van de hoofdstad Damascus werd een civiel voertuig geraakt en vielen meerdere gewonden. Volgens Israël was een terrorist het doelwit. Die zou bijna klaar zijn met de voorbereidingen voor een aanslag. Syrië noemt de aanval een schending van het internationaal recht. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. Die maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% die zijn ingevoerd op producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. Het weer overwegend droog met in het noorden kans op een kleine bui. Het is zo'n 12 graden. Overdag in het noorden opnieuw kans op wat regen. Verder is het droog en vrij zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 6 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag in een gebied ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad zelf was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er ook de komende week nog een aardbeving kan plaatsvinden. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Die zou in de laatste fase hebben gezeten in de voorbereidingen van een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval deze week van Israël in Syrië. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van het land. In het Amerikaanse Nationaal Park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. De man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. Na 2 kilometer kon de man niet meer verder en ging de andere toerist alleen hulp zoeken. Toen parkwachters terugkwamen bij de man, werd hij dood aangetroffen. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van de auto te blijven. En sportnieuws. In de Eredivisie werden gisteren 3 wedstrijden gespeeld. AZ staat nu bovenaan in de competitie, doordat ze 3 van de 3 wedstrijden hebben gewonnen. Tegen Fortuna Sittard won de club uit Alkmaar met 2-0. Ook PEC Zwolle wist te scoren en won met 2-0 van SC Heerenveen. Bij FC Utrecht tegen Sparta werd het een gelijkspel 3-3. Het weer overwegend droog met in het noorden nog kans op een kleine bui. Het is zo'n 12 graden. Overdag in het noorden opnieuw kans op wat regen. Verder is het droog en wordt het vrij zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits.

0: is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent. Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
0: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
2: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 7 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er komende week nog een aardbeving kan komen. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat ze slachtoffer is van een misdrijf. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur gistermiddag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Syrië heeft een nieuwe aanval van Israël veroordeeld. In de buurt van de hoofdstad Damascus werd een civiel voertuig geraakt en viel een onbekend aantal gewonden. Volgens Israël was een terrorist het doelwit. Die zou bijna klaar zijn met voorbereidingen voor een aanslag. Syrië noemt de aanval een schending van het internationaal recht. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% op bepaalde producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar ervan op het laatste moment veranderingen te eisen. De Canadese premier Carney heeft steunmaatregelen aangekondigd voor sectoren die worden getroffen door de Amerikaanse heffingen. Een politieachtervolging in Engeland is uitgelopen op een ongeluk met 7 doden. In de plaats Middlesbrough achtervolgde een politiewagen een verdachte personenauto. Die begon tegen het verkeer in te rijden en botste op een andere politiewagen. Onder de 7 slachtoffers zijn 2 politieagenten. Het weer nog, zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Van bij ons, de hits

0: is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent. Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
3: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Laminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
1: DAB+
2: en overal online.
1: Radio Horizon nieuws. 8 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Iraanse hackers hebben vorige maand een energiecentrale in het Verenigd Koninkrijk platgelegd. De centrale lag 4 dagen stil, meldt de Britse krant The Telegraph. Om welk complex het gaat, is niet bekend. Het zou een kleine centrale zijn, omdat de hack geen gevolgen had voor de stroomvoorziening. Volgens The Telegraph was het de eerste keer dat hackers van de kant van het Iraanse regime een energiecentrale in het VK platlegden. De gemeente Rotterdam heeft 2 ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege corruptie. Uit onderzoek van het Openbaar Ministerie bleek dat ze zich hadden laten omkopen bij bouwprojecten. Rotterdam stuurde de 2 deze zomer weg omdat hun gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat ze slachtoffer is van een misdrijf. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur gistermiddag iets gezien hebben langs de Maas in Venlo. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds gisteren rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord zijn na een paar dagen stuk gelopen. Beide landen zeggen dat de ander op het laatste moment met nieuwe eisen kwam. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De meteorologische dienst van Japan waarschuwt dat er komende week nog een aardbeving kan komen. En het weer nog. Zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws van bij ons, de hits.

Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Hees, Leemde, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je...

0: Dit is Horizon, het nieuws van bij ons en de hits die je kent. Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
0: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
2: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
3: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
4: Start je dag met Fortune Coffee.
5: Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En dat zonder contract of kleine letters.

0: Gevestigd aan de Laminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
4: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
4: DAB+
5: en overal online.
4: Radio Horizon nieuws. 9 uur.
6: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Een overnachting in Amsterdam wordt komende tijd flink duurder. De toeristenbelasting gaat stapsgewijs omhoog van 12,5 naar 20%. De stad heeft daarmee straks bijna de hoogste toeristenbelasting ter wereld. In Amsterdam wordt veel geklaagd over massatoerisme en de nieuwe coalitie van Pro en D66 wil daar iets aan doen. De verhoging komt bovenop de landelijke BTW op hotelovernachtingen. Die is gestegen van 9 naar 21%. Iraanse hackers hebben vorige maand een energiecentrale in het Verenigd Koninkrijk platgelegd. De centrale lag 4 dagen stil, meldt de Britse krant The Telegraph. Om welk complex het gaat, is niet bekend. Het zou een kleine centrale zijn, omdat de hack geen gevolgen had voor de stroomvoorziening. Volgens The Telegraph was het de eerste keer dat hackers van de kant van het Iraanse regime een energiecentrale in het VK platlegden. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er komende week nog een aardbeving kan komen. Een Fransman van 68 is om het leven gekomen toen hij in het Amerikaanse natuurgebied Death Valley autopech kreeg. Samen met een andere man ging hij te voet op zoek naar hulp. Door de hitte moest hij na een paar kilometer stoppen en bleef hij alleen achter. Toen parkwachters hem later terugvonden, was hij overleden. Death Valley staat bekend om de extreme hitte. In dit geval was het er 47 graden. Dan de weersverwachting. Zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui en het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het nummer werd geschreven voor de soundtrack van The Graduate in 1967. En de hoofdpersoon in de film, mevrouw Robinson, probeert het vriendje van haar dochter te verleiden. Hadden wij muziek van Simon en Garfunkel en Mrs. Robinson.
1: Goedemorgen. Dit is Fris uit de Veer met Peter van Echt.
2: Horizon.
1: Radio Horizon.

0: Een nummer van Desmond Dekker en The Aces uit 1969 hadden wij The Israelites.
1: Welkom bij Presenteren met Peter van Eck.
0: En daarmee zijn wij deze nieuwe Radio Horizon dag begonnen op zondag 23 augustus. Een bijzonder goede morgen. Leuk dat je erbij bent. Blijf lekker luisteren tot een uurtje of 11. Gaan we er een hele

Koffie erbij en een heleboel leuke muziek deze ochtend. En later natuurlijk ook het geestelijk vitamintje. Deze zondag met pastoor Chef van der Maasen. En ja, dit doet mij wel terugdenken aan mijn jeugd. Ik was 17 jaar oud, in de bloei van mijn leven. Mooie herinnering aan deze plaat. The Dexys Midnight Runners en Come On, Eileen.

0: Johnny Kaagman. Zij was de zangeres van Earth and Fire. En ze kwam onlangs te overlijden op 31 juli afgelopen jaar dus. Hadden wij weekend. Het is tijd voor het geestelijk vitamintje. Wij zeggen een bijzonder goedemorgen tegen pastoor Jeff van der Maasen.
1: Goedemorgen, beste luisteraars van Radio Horizon. Binnen de katholiek-christelijke traditie kennen we een groot aantal heiligen. Ook in de aankomende week, op vrijdag 28 augustus, gedenken we een van die heiligen, en wel de heilige Augustinus van Hippo. Hij leefde van 354 tot het jaar 430. Een heilige overigens, wiens persoon en geschriften ook heel veel belangstelling geniet bij onze protestants-christelijke broeders en zusters. Zoals ik al zei, werd Augustinus geboren in het jaar 354 en wel in Tagaste. Dat ligt in Noord-Afrika, het huidige Algerije. Hoewel hij een christelijke opvoeding genoot van zijn moeder Monica, nam hij in zijn jeugd afstand van dit geloof, studeerde retorica, de kunst van het redeneren en het spreken. En daar gaf hij ook les in. In achtereenvolgens Tagaste, Carthago en Rome. Tijdens zijn jonge jaren leidde Augustinus een tamelijk losbandig leven. Op gelovig gebied hing hij het manicheïsme aan, een dualistische leer die de wereld opsplitst in het rijk van de duisternis en het rijk van het licht. Op een gegeven moment, en dan schrijven we het jaar 383, komt Augustinus in Milaan te werken. En daar komt hij in contact met de toenmalige bisschop van Milaan, en dan heb ik het over de heilige Ambrosius. Augustinus raakte onder de indruk van zijn persoon, zijn verkondiging en zijn leer. Ambrosius opende hem de ogen voor de heilige schrift, de Bijbel. En daarmee kwam Augustinus ook steeds dichter bij God en bij zijn liefde. En dat leidde ertoe dat hij in 387 werd gedoopt in de paasnacht te Milaan door bisschop Ambrosius. Daarop keerde hij terug naar zijn geboortestreek in Afrika om er in Tagaste een gemeenschap van lekenmonniken te stichten. Uiteindelijk zal hij zelfs een regel voor monniken schrijven die nog steeds de basis vormt voor heel veel religieuzen tot op de dag van vandaag. Tijdens een bezoek in de havenstad Hippo werd hij daar, en nog wel tegen zijn zin, in het jaar 391 tot priester gekozen. 4 jaar later, in het jaar 395, wordt hij zelfs tot bisschop van die stad gekozen. 34 jaar lang was hij een inspirerende herder die zijn volk onderwees met stichtende preken en geschriften. Met u ben ik christen en voor u ben ik bisschop, zei hij in een preek over het bisschopsambt. Een andere vermaarde uitspraak van hem is: heb de zondaar lief, maar haat de zonde. Augustinus verdedigde in zijn tijd in woord en geschrift het christendom tegenover allerlei dwaalleren. Heel veel heeft hij aan preken en geschriften nagelaten. Het meest bekende is wel zijn autobiografisch werk dat als titel draagt Belijdenissen. Daar doet hij als het ware verslag van zijn levensgeschiedenis en zijn zoeken naar God, wat hij ook heel prachtig verwoordt met die bekende spreuk: onrustig is ons hart, totdat het rust vindt in u. Beste luisteraars, mogen het voorbeeld en het bidden van de heilige Augustinus ook ons inspireren om op weg te gaan naar die God die ons bemint en die rust en vrede wil zijn. Beste luisteraars, dank voor uw aandacht en u allen een heel mooie zondag toegewenst.

De mazen voor het geestelijk vitamintje van deze zondag, deze 23e augustus. En ook voor u nog een hele fijne zondag. En bijzonder graag tot een volgende keer. De natuurbrand deed de organisatie van Diekirch Valkenswaard even wankelen. Maar tegenhouden is niet gelukt. De klassieke fietstocht ging gisteren gewoon door. Zij het wel in een aangepaste vorm. En toch nog bijna 500 deelnemers verschenen aan de start in Valkenswaard. Op de fiets voor de wat kortere variant.

onze sympathieke Belgische vriend Milo en Jorde One of It. RTV Horizon-serie kijkt achter de schermen van de Brabantse dag. Zometeen hebben we het daar even uitgebreider over. Dit is Tapao en China in Your Hand.

0: Ja, de Brabantse dag, hè. De parade duurt één zondag, maar het werk begint weken eerder. Met de videoserie Het Gevoel van de Brabantse Dag neemt RTV Horizon 1 Kempen de kijker mee achter de schermen naar de mensen die het evenement ieder jaar weer opnieuw mogelijk maken. De videoserie is vanaf morgen te zien tot en met 29 augustus te zien op RTV Horizon 1 Kempen TV. En online om 10, 12, 2, 4, 6 en 8 uur. En je kunt hem ook bekijken online op het YouTube kanaal van RTV Horizon.
1: Dit is Horizon.
2: Beter van echt.
1: De horizon.

Thunder. Signed, sealed, delivered, I'm yours. De gemeente Heesenleende krijgt signalen dat een bedrijf bij inwoners aanbelt met informatie over het isoleren van woningen en daarbij de indruk wekt namens de gemeente te werken. Dat klopt niet, benadrukt de gemeente, en dat de verwarring ontstaat is eigenlijk niet zo gek. Een subsidie voor het isoleren van woningen is er namelijk wel gewoon, maar acties worden altijd tijdig aangekondigd. Dus laat u niet om het tuintje leiden. Het is even 9:30 geworden. Op deze zondag in het programma Fris uit de Veren. We doen het elke zaterdag en zondag. En reageren kan, doe het via peter.vanecht@rtvhorizon.nl. Mooie luisterplaat van Stef Bos. En ik zie u graag.

is ongenaakbaar. Want ik hou van jou zoals je bent. Met al je voors, al je tegens. Niemand heeft jou ooit getemd.

0: nieuws van bij ons en ook de hits die jij kent. En heb jij nieuws van bij ons, dan deel het met ons. Info@rtvhorizon.nl.
1: Dit is Fris uit de Veren met Peter van Echt.

Mike Bett. Hij schreef het na een bustour door Beijing. De reisleidster vertelde allerlei wetenswaardigheden over de stad. En ook het aantal fietsen in de stad kwam uiteindelijk voorbij. En Mike Bett besloot er een nummer van te maken. En niet geheel zonder succes. Katie Mellowa zong het de hitparade in. En tijdens het kerkelijk huwelijk van prins Pieter Christian en prinses Anita zong Katie Mellowa ook dit nummer. The 9 Million Bicycles. De laatste grensparkwandeling van het jaar van wandelvereniging Voetje voor Voetje vindt plaats op 25 augustus. Wandelliefhebbers kunnen kiezen uit 4 routes van 7, 11, 16 of 20 kilometer die allemaal door het grensparkgebied rond Valkenswaard voeren. En alle routes beginnen bij de kantine van voetbalvereniging De Valk aan de Bosstraat 85 in Valkenswaard. Start kan vanaf 8 uur. En de wandelroutes eindigen bij de kinderboerderij in Valkenswaard, de Kleine Meer. Meer informatie, bezoek de website van Voetje.

0: zometeen alweer het allerlaatste weer, nieuws en verkeer. Hier vanuit Zuidoost-Brabant hadden wij in Fris uit de Veren. One Too Many Downtown. Tot zometeen na tienen.
1: Fris uit de Veren.
2: Goedemorgen, lieve mensen.
1: Met Peter van Echt.

0: Dit is Horizon, het nieuws van bij ons en de hits die je kent. Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
1: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
0: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
3: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
0: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
4: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 10 uur.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op de laatste dag van de Dutch Grand Prix was het in Zandvoort alweer vroeg druk. De extra treinen tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort zaten vanmorgen soms zo vol dat mensen moesten wachten, meldt het ANP. Ook gisteren was het voor de middag recorddruk volgens NS. De Formule 1 race begint straks om 3 uur. Een overnachting in Amsterdam wordt komende tijd flink duurder. De toeristenbelasting gaat stapsgewijze omhoog van 12,5 naar 20%. De stad heeft daarmee straks bijna de hoogste toeristenbelasting ter wereld. In Amsterdam wordt veel geklaagd over massatoerisme en de nieuwe coalitie van Pro en D66 wil daar iets aan doen. De verhoging komt bovenop de landelijke BTW op hotelovernachtingen. Die is gestegen van 9 naar 21%. Iraanse hackers hebben vorige maand een energiecentrale in het Verenigd Koninkrijk platgelegd. De centrale lag 4 dagen stil, meldt de Britse krant The Telegraph. Om welk complex het gaat, is niet bekend. Het zou een kleine centrale zijn, omdat de hack geen gevolgen had voor de stroomvoorziening. Volgens The Telegraph was het de eerste keer dat hackers van de kant van het Iraanse regime een energiecentrale in het VK platlegden. Noodweer heeft in de Baltische landen aan zeker 2 mensen het leven gekost. In Litouwen kwam een man onder een boom terecht. In Letland werd iemand bedolven onder vallend puin van een gebouw. De schade door omgewaaide bomen en takken is groot. In beide landen zaten enkele honderdduizenden mensen een tijd zonder stroom. Volgens de Litouwse Weerdienst is de schade door het noodweer in 20 jaar niet zo groot geweest. En het weer, zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui, wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Horizon. Peter van Echt.

John Lennon speelde volkomen stoned de piano-intro in bij deze Opladi Oplada. Hij had een enorme hekel aan deze plaat. Nummer was later ook te horen als de tune van de baanbrekende serie Life Goes On, met in de hoofdrol Chris Burke. U kunt zich dat ongetwijfeld nog wel herinneren. Hey, een bijzonder goedemorgen. Welkom terug bij Horizon. Nooit gedacht dat er een plaatje gemaakt zou worden over een

Gisteren kon je een kijkje nemen achter de schermen van de Brabantse Dag. Tijdens de open tententocht openden alle 16 wagenbouwersgroepen hun tenten voor het publiek. Ruim een week voor de parade. Voor het eerst konden bezoekers zien hoe de wagens vorm beginnen te krijgen. Nog een week om alles uit de kast te halen.

met andere ogen naar het bos wil kijken, kan op donderdag 24 september terecht bij het Perron in Hezen. Daar geeft de natuurgids en paddenstoelen-expert Co Douwsma de lezing in de ban van de zwam. De avond wordt georganiseerd door vrienden van de BIEB, IVN Hezen, Leende en Bibliotheek Dommeldal. Kaarten zijn verkrijgbaar via de website van de Bibliotheek Dommeldal. Dit is Zoe Levi en het huisje aan de zee.

Ja, de Brabantse dag, je hoort het nog vaker voorbij komen in de aanloop naar zondag de 30ste augustus. Want dan is de parade weer daar. Die duurt maar één zondag. Maar het werk begint echt weken eerder. En met de videoserie Het Gevoel van de Brabantse dag neemt RTV Horizon 1 Kempen de kijker mee achter de schermen. Naar de mensen die het evenement ieder jaar opnieuw weer mogelijk maken. De videoserie is van 24 tot en met 29 augustus te zien op RTV Horizon 1 Kempen TV. En ook op het YouTube-kanaal van RTV Horizon. Luister.

0: vaak stilte voor de storm. Storm in een glas water. Maar dit was Stilte in de Storm. Hadden wij Jan Smit.
1: Dit is Horizon.
2: Peter van Echt.
1: De Horizon

samenwerking tussen Madonna en Sabrina Carpenter. Je hoorde Bring Your Love. Het nieuws van bij ons en ook de hits die jij kent. En heb jij nieuws van bij ons, dan deel het met ons, hè.

0: Something High and Low. Het is daarmee 11:05 geworden. Het uurtje waarin wij, zoals te doen gebruikelijk, altijd onderweg zijn. Zometeen naar een nieuwe show van de radio.
1: Dit is Fris uit de Veren met Peter van Echt.

moet wel haast de zomerhit zijn geweest van 1985. Deze DeBarge en Jordan, The Rhythm of the Night. Openluchttheater De Hunnebergen in Luiksgestel. Die vormt op zondag 13 september opnieuw het decor voor Bier in het Bos. Tijdens de 8e editie van het evenement presenteren 10 brouwerijen uit Nederland, België en Spanje hun speciaal bieren. En naast het bieraanbod is er ook ruimte voor eten en drinken van lokale ondernemers. Er zijn ook alcoholvrije dranken en wijn verkrijgbaar. Voor kinderen is er ook een apart kinderplein ingericht met ook diverse en ook verschillende activiteiten. En Bier in het Bos wordt al sinds 2018 georganiseerd in het Openluchttheater aan de rand van de Luiksgestelse bossen. En is uitgegroeid tot een jaarlijks terugkerend evenement in de gemeente Bergijken. Noteer het in je agenda. Bier in het Bos, zondag 13 september.

0: 15 minuten voor 11 is het geworden op deze zondag. Hadden wij The Buggles en Video Killed the Radio Star.
1: Fris uit de veer.
2: Goedemorgen, lieve mensen.
1: Met Peter van Echt.

fase van dit programma Fris uit de Veren voor deze zondag, deze 23 augustus. Hadden we June Lodge en Prince Mohammed en Jorden, Someone Loves You Honey. Zometeen nog een allerlaatste mooi liedje. Maar nu eerst nog Sam Brown en Stop.

zometeen een nieuwe show van de radio. Na 11 uur was dit nog Sam Brown. En die hoorde Stap. Wens ik u in ieder geval nog een hele fijne zondag. In ieder geval nogmaals bedankt voor het luisteren. We gaan er een weekje of 3 tussenuit. We gaan lekker genieten van een vakantie die we gaan doorbrengen in Italië. 3 weken lang. We gaan zo meteen vertrekken. Ik dacht dat dit wel een hele leuke zou zijn. Het laatste leertje. Tot over 3 weken.

0: Dit is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
3: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: Gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
2: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies, de slaapkamer. Specialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wakkere mensen gaan naar Slaapcenter Verweijen.
0: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
4: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 11 uur.
5: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij de Amerikaanse stad Reno woedt een grote natuurbrand. Het vuur heeft al ruim 4000 hectare.

0: In de as gelegd. De gouverneur van de staat Nevada heeft een noodtoestand uitgeroepen voor het gebied ten noorden van Reno. Volgens de brandweer breidt het vuur zich snel uit vanwege de harde wind. Brandweerlieden proberen woonwijken te beschermen. Inwoners worden geëvacueerd. Eerder deze maand woedden iets ten westen van Reno bij San Francisco ook grote branden. Die zijn zo goed als onder controle. Ook in Australië is nu vogelgriep vastgesteld bij een zoogdier. Een dode langsnuitzeehond blijkt te zijn bezweken aan de dodelijke variant H5N1. Het dier werd gevonden aan de kust ten zuiden van Adelaide. Eerder was al vogelgriep vastgesteld onder een populatie zeeolifanten op een eiland tussen Australië en Antarctica. Tot voor kort kwam H5N1 in Australië niet voor. Maar 3 maanden geleden werd het virus toch gevonden in een dode vogel. In het land is grote bezorgdheid dat de vele unieke dieren slachtoffer kunnen worden van het virus. De hotelbranche is niet te spreken over de aangekondigde verhoging van de toeristenbelasting in Amsterdam. De nieuwe coalitie verhoogt de heffing stapsgewijs van 12,5 naar 20% bovenop de BTW. Volgens Koninklijke Horeca Nederland wordt Nederland internationaal zo steeds minder concurrerend. Noodweer heeft in de Baltische landen aan zeker 2 mensen het leven gekost. In Litouwen kwam een man onder een boom terecht. In Letland werd iemand bedolven onder vallend puin van een gebouw. De schade door omgewaaide bomen en takken is groot. In beide landen zaten enkele honderdduizenden mensen een tijd lang zonder stroom. Dan het weer nog, zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Radio Horizon. Erik Jan de Sterke.

0: Onder het motto, meer ABBA op de radio.
1: Horizon,
2: de show van de radio.
1: Erik Jan de Sterke en Sianne de Jong.
0: Die ene bekende groep uit Zweden. Dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van de show van de radio. En we zijn live op televisie, je kan lekker meekijken. Dian, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, hoe is het?
3: Ja, goed.
0: Beetje geslapen?
3: Ja, ja, zeker. Beetje gekocht, maar wel goed.
0: Even kijken, we moeten echt op zoek naar hulp in de studio eigenlijk. Ja. Iemand moet die camera schakelen. Ik kan niet alles tegelijk. Nee. Even kijken, hier ben jij.
3: Oh.
0: Nee, hier ben jij. Ja.
3: Hi. Ik hoef niet per se, hoor.
0: Jawel. Mensen willen graag even naar jou kijken.
3: Ja, ja.
0: En hoe bevalt het weer om terug te zijn op televisie met dat programma achter de schermen bij de Brabantse Dag?
3: Ja, ik vind het heel leuk.
0: Ja?
3: Ja.
0: Was ook leuk om te doen, hè?
3: Ja, hartstikke leuk.
0: Zullen we een klein geheimpje delen? Voor de mensen die nu al willen kijken. Het staat gewoon op het Horizon YouTube-kanaal. Vanaf morgen komt het op de socials, ook op televisie. En er wordt goed naar gekeken, aflevering 1. Het gevoel van de Brabantse Dag. En wat een week hebben we achter de rug, hè?
3: Ja, ja, ja.
0: Je kan het allemaal meekijken, meemaken. We hebben zoveel beleefd. En geloof me, het is absoluut de moeite om mee te maken. Gisteren was daar de kinderparade in Hezen. Aandoenlijk om al die kleine hummeltjes voorbij te zien komen, hè?
3: Ja, hoe kleiner hoe leuker, hè?
0: Oh ja, ik heb echt genoten. Wat gaan we doen vandaag?
3: Wat gaan we doen? We krijgen visite in de studio. Joppe van Dijk komt eerst.
0: Joppe? Uit Leende?
3: Ja, zeker.
0: Oké.
3: Okay. En later komt Iwan, de voorzitter van de Bloemencorso.
0: Oké, is het Iwan of Ivan?
3: Nee, het is Iwan.
0: Iwan?
3: Ja.
0: We.
3: Ja.
0: Oké, Iwan. Van een Bloemencorso.
3: En verder probeer ik in te loggen wanneer lukt.
0: Oh, dan kom ik voorbij mijn account, dan kan we lachen.
3: Jan de Weerman en we hebben...
0: Jan de Weerman weer terug van het kanaal.
3: Ja, en we hebben John vandaag.
0: Ook nog eens een keer.
3: Raad waar die staat.
0: Oh, goed. We hebben van alles te doen dus in het radioprogramma. En als je zit te luisteren, we kunnen iets voor je doen. Pak mijn telefoon en bel met Horizon 040-206-3040. En wie weet kunnen we jouw plaat gewoon lekker op de radio draaien. En maken we gewoon gezamenlijk een gewoon gezellig feestje van. Dat lijkt me gewoon eigenlijk wel de bedoeling eigenlijk. Is je ook een kopje thee?
3: Oh, lekker.
0: Dan ga ik die even voor ons zetten.
3: Nou, dat is leuk.
0: Draai wij intussen Billy Ocean.

0: Peter voor de intimie. De luisteraars mogen Peter van echt zeggen. Peter, jongen, geniet van je vakantie. Welverdiend. Wat maakt die man toch radio? Ongelooflijk. Al die uren, altijd uniek en altijd mooie muziek. Zo diep respect voor. Doet hij gewoon even, hè? Maar nu gaat hij lekker op vakantie en heeft groot gelijk. Peter, dankjewel voor jouw uurtjes. We nemen het graag van je over. Ik zat even een stuk te lezen, Dian.
1: Ja?
0: Bij onze vrienden van Omroep Brabant over Ad. Ad uit Bladel.
1: Oh, okay.
0: Ad is 80 en hij klautert gewoon nog steeds op het dak.
1: Oh.
0: Niet mouwen, gewoon doen. Ja? 83 is hij trouwens.
1: Oh, knap.
0: Maar dat doet me denken, laatst kwamen wij door Zoerendonk gereden, door Zurk. En er waren ook een paar van die senioren zelf het dak aan het vervangen daar op de Zittert.
1: Op de Zittert, ja, dat zag ik ook.
0: Ik dacht, wij hebben zelf, jullie durven nogal. Een hoog grote stijger, jongen, en stonden ze bovenop.
1: Ja.
0: De ene was 80, die andere leek wel 90. Maar goed, dat zal wel niet zijn geweest.
1: Ja, ze doen bezig blijven, denk ik.
0: Het is toch knap als je op jouw leeftijd... Maar moet je dat nog wel doen?
1: Zie
0: zou
1: wel.
0: Jij dat doen als je zo oud bent?
1: Ik denk het wel.
0: Ach ja, daar heb je weer.
1: Daar heb je hem weer.
0: Onze stoere Dianne.
1: Volgens mij ben ik niet zo bang uitgevallen, dus ik denk wel dat ik het kan.
0: Nee, dat klopt. Nee, dat klopt. Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. Dat.
1: Ja, toch? Ja.
0: Ja. Ach ja, dat zijn een van die boeiende verhalen die je toch wel af en toe even tegenkomt en even leest. Leuk. Jongens, wat een week.
1: Ik ben nog steeds niet ingelogd.
0: Nog niet?
1: Nee. De luisteraars of de kijkers thuis denken, wat een kluns. Maar
0: wat zit hij daar te doen, te handelsen?
1: De hele tijd. Ook met jouw account is het niet gelukt.
0: Niet gelukt?
1: Nee.
0: Ik zit er gewoon in. Comité, het water is getapt, alleen de zakje moet er nog in. Sorry, ik had daar even geen tijd voor om te wachten.
1: Oké. Okay. Dus?
0: Ja,
1: ja?
0: Moet vandaag gebeuren.
1: Moet iemand even oppakken.
0: Ja. Deze hele week kun je op Horizon Televisie kijken. En op de socials en op het YouTube-kanaal. En op de website van Horizon en bij 1 Campen kun je kijken naar het gevoel van de Brabantse dag. Een kijkje achter de schermen. Al die groepen, we zijn ze overal geweest. We hebben gesproken met de organisatie, met de burgemeester. We hebben met allemaal vrijwilligers gesproken. Van 4 tot 80. We hebben echt alles voor de camera gehaald. En het was hartstikke leuk. En dat ga je de komende week zien. En ik denk dat je het wel een goed gevoel krijgt bij wat er allemaal daar afspeelt in Hezen. De klus is voor ons het einde van de week klaar. En dan gaan we ons voorbereiden op nog een mooi evenement wat in de regio plaats gaat vinden, Dian.
1: Eerst de mijl.
0: De Bloemencorso.
1: En de mijl.
0: En de mijl van Maris.
1: Ja.
0: Die komt er tussendoor, was niet de bedoeling. Maar ze kwamen van de week, willen jullie toch ons helpen? Nou, dat gaan we doen natuurlijk. Kortom, je hoeft het allemaal niet te missen hier bij Horizon. Je gaat het allemaal meekrijgen uiteraard op Horizon Radio en televisie. En het wordt tijd dat ik even een plaat ga draaien. Uit mijn eigen schatkist van een aantal jaren sparen. Dames en heren, Tony Joe White.
2: Some of y'all never been down south too much. I'm gonna tell you a little bit about this so that you understand what I'm talking about. Down there we have a plant that grows out in the woods and the fields. Looks something like a turnip green. Everybody calls it poke salad. Poke. Used to know a girl lived down there and she'd go out in the evenings and pick her a mess of it. Carry it home and cook it for supper. Cause that's about all they had to eat. They did alright. Now down in Louisiana,

0: Tony Joe White was dat. En de Pogues, Eliana. En daarmee even terug in de tijd, weer een paar jaar. En ik moet zeggen, dan zijn we die plaatjes af en toe hoor je ze voorbij komen op de radio. En denk je toch, oh ja, dat is waar ook. Dat is ook een leuk liedje. Dat hadden wij gisteravond toen wij in de auto zaten, Dian, hè? Onderweg uit Hezen richting Lint. Toen hoorden we ineens deze.
1: Ja.
0: Van Thelma Houston. And Don't Leave Me This Way. Gaan we even draaien. Intussen is Joppe binnen. Joppe, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Even een plaatje draaien.
2: Ja, is goed.

0: heeft er niet op gedanst, zou ik bijna zeggen. Don't leave me this way. Op deze zondagmorgen in de show van de radio. En hij is aankomen schuiven. Joppe van Dijk uit Leende. Joppe, goedemorgen. Welkom bij het radioprogramma, jongen. Hoe is het? Hoe is
1: het met je? Mij is goed.
0: Gelukkig, gelukkig, gelukkig. Ja. Hoe gaat je met de revalidatie?
1: Ja, het gaat de goede kant op, ja.
0: Gaat de goede kant op?
1: Ja.
0: Dat moeten we hebben. Dat is goed nieuws. De laatste keer dat we je spraken was bij jou thuis.
1: Ja.
0: En toen vertelde je over wat je overkomen was.
1: Ja.
0: En toen vertelde je dat je revalideren bent. En dat is best wel een lange weg die je nog moet gaan, volgens mij, of niet?
1: Klopt.
0: Ja?
1: Ja.
0: Valt het dan mee of tegen?
1: Het valt wel mee, want het is heel gezellig daar.
0: Dat scheelt wel veel, hè?
1: Ja.
0: Als het gezellig is.
1: Ja.
0: En je hebt... Zijn er ook mensen van jouw leeftijd daar?
1: Ja, de meeste zijn... Ja, niet echt de meeste, maar... De afgelopen tijd zijn er meer van mijn leeftijd komen daar, dus...
0: Oké. Dat is wel chill, hè?
1: Ja.
0: Ja, ja. Ben je nog naar de kermis geweest in Leende?
1: Ik ben ook naar de kermis geweest.
0: Hou je een beetje van de kermis, of is dat niks voor jou?
1: Ja, niet echt de kermis, maar het feestje erbij vind ik wel leuk.
0: Wacht even. Je doet biertjes drinken?
1: Nee, dit jaar niet, maar afgelopen jaren wel, ja.
0: Oké. Goh. Ja, ik vind het leuk dat je er bent. In januari 2026 raakte jij door een ski-ongeluk in coma.
1: Ja.
0: Volle bak aan het revalideren, vertelden we net al. Omdat jij, je wil gewoon je leven terug. Dat is het eigenlijk, hè?
1: Klopt, zeker. Ja.
0: En dat gaat jou lukken.
1: Ja.
0: Zeker weten.
1: Zullen we zien.
0: Zondag 19 september ga jij meedoen aan een 1-achtse triathlon. Eigenlijk om 3 goede doelen te steunen. Vertel eens, welke doelen wil jij gaan steunen om zoveel mogelijk geld binnen te halen met jouw deelname aan die triathlon?
1: Ja, de Hersenstichting. Ja. De Daan Theo Centrum en de VIN.
0: Ja. Waarom wil je dat zo graag, Job?
1: Ja, gewoon omdat ze mij heel goed hebben geholpen bij het revalideren.
0: En wat moet ik me nou daarbij voorstellen?
1: Ja, gewoon het proces ernaartoe. Ze willen gewoon elke keer wat meer.
0: Ja. Ja.
1: Dus daar ben ik wel heel blij mee, ja.
0: Ja. Dus ze proberen eigenlijk dat jij steeds verder komt in je revalidatie. Ja. En moet je oefenen bijvoorbeeld?
1: Ja, ik krijg allemaal oefeningen en ik heb gewoon therapie elke dag.
0: Oké. Ja.
1: Ja.
0: Is dat saai? Is dat niet leuk of valt het wel mee?
1: Ik vind het wel leuk.
0: Ja?
1: Het is echt gezellig.
0: Ja.
1: Want de therapeuten zijn allemaal jong.
0: Ja.
1: Best wel jong en zijn gewoon echt gezellig. Ze leven echt met je mee.
0: Ja, maar dat is heel belangrijk. Hè? Maar je weet ook waar je het voor doet. Hè? Want jij wil gewoon je leven terug zoals je eigenlijk altijd leefde. En daar heb je alles voor over gewoon.
1: Ja, zeker.
0: Ja, ja, ja. Hey, we hebben de vorige keer promotie gemaakt om zoveel mogelijk geld binnen te halen voor jouw deelname. En ik ben eigenlijk heel benieuwd of die teller al een klein beetje naar boven is gegaan eigenlijk, Joppe.
1: Ja, niet een klein beetje.
0: Niet een klein beetje, nee. Vertel eens.
1: Ja, ik zit nu op 14.500.
0: Zo.
1: Dat is echt, echt, echt veel, ja.
0: Dat is heel veel.
1: Ja.
0: Wow. Want toen je begon, dacht je van ik wil proberen een paar duizend euro bij elkaar te krijgen.
1: Of zo, dacht ik, daar was ik al blij mee. Maar het is nou gewoon 14.500.
0: Dus, wow.
1: Ja.
0: Oh, wat mooi om te horen. Ja. Ik hoop dat we daar een bijdrage aan hebben kunnen leveren door die promotie te maken.
1: Ja.
0: Moeten we niet even die luisteraars die dan zeg maar gestort hebben, die gesponsord hebben, even weer iets tegen hun zeggen?
1: Ja, heel erg bedankt.
0: Ja.
1: Ja, ze hebben mij gewoon heel goed geholpen. Dus.
0: Ja. Ja. Het motiveert je ook wel om nog meer je best te doen.
1: Ja,
0: hè?
1: Ja, zeker.
0: Maar ben je nou klaar voor die triathlon? Want het klinkt makkelijk, maar dat is het natuurlijk helemaal niet.
1: Ik ben er wel klaar voor, maar ik wil het natuurlijk zo snel mogelijk doen. Dus ik ga nog wel trainen.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Die triathlon, kun je eens even uitleggen? Waar begint die mee?
1: Ja, ik ga eerst 500 meter zwemmen. Dat is het moeilijkste.
0: Mm-hmm.
1: Dan 20 kilometer fietsen. Dat lukt wel. En dan het rennen 5 kilometer nog.
0: Okay.
1: Dat wordt ook wel pittig, maar dat komt ook goed.
0: Waarom is dat zwemmen het moeilijkste?
1: Ja, omdat ik kan niet echt mijn rechterarm gebruiken.
0: Oké. Okay.
1: Dus ik kan om mijn rug... Ja, doe nou vaak om mijn rug met mijn benen alleen.
0: Oké. Okay.
1: Dus dat vind ik wel zwaar.
0: Ja, ja, ja. Nou ben ik zelf ook... Ik ben gek van zwemmen. Ik vind dat al zo lekker. Je kan wel, als je op je rug zwemt, met je benen best wel vaart maken,
1: ja,
0: toch?
1: Klopt,
0: dat gaat
1: toch
0: wel?
1: Ja.
0: Ja, ja,
1: gaat ook wel. Maar het is extra zwaar omdat je armen niet kan gebruiken. Dus.
0: Ja, ja, ja. Jouw revalidatie, hè?
1: Ja.
0: Is die nou ook, je noemt jouw rechterarm. Is dat hetgene waar je het meeste last van hebt? Of is er nog iets anders wat speelt?
1: Nee, maar het meeste is mijn rechterarm. Maar ik kon eerst ook niet lopen. Dus mijn rechterbeen was ook een dingetje. Maar
0: okay,
1: die gaat al steeds beter. Maar mijn rechterarm is echt... Dat is echt een
0: ding. Dat is een ding.
1: Ja.
0: Ja, ja. Daar moeten spierballen komen.
1: Ja.
0: Wil je dat ook graag?
1: Ja, ik heb net botox gekregen, dus dan die verslappen alle spieren.
0: Ja.
1: Dus dan die spieren die te hard werken, die gaan minder hard werken. En dan kan ik wel iets meer met mijn arm en hand.
0: Ja. Ik vind het heel stoer dat je zo makkelijk over praat.
1: Ja.
0: Want voor iemand die niet heeft wat jij hebt nu...
1: Ja.
0: Kan zich daar zo moeilijk iets bij voorstellen. Begrijp je dat?
1: Ja, ik begrijp het.
0: Dat is zo
1: lastig. Ik ging laatst ook skiën en het moeilijkste was toen mijn handschoenen aankrijgen.
0: Ja, kun je nagaan.
1: Ja. Dus ja, het was echt gek.
0: Ja. Ja. Hey, maar luister je op, dit gaat jou lukken weer.
1: Ja.
0: Dit komt goed.
1: Het.
0: Ja, tuurlijk man.
1: Ja.
0: Dit is gewoon enorm doorzetten. Je bent hartstikke jong. Je wil ervoor gaan. En ik denk dat alle luisteraars wel heel trots zijn als je hoort wat ze bij elkaar gekregen hebben. Met elkaar, met al die andere mensen. Even een plaatje draaien. Gaat het dadelijk verder, goed?
1: Ja, is goed.

0: Close Off en daarmee even terug in de tijd. Ergens jaren 80 was het een hele grote hit. Hé, hey, Jochem, waar ik heel erg benieuwd naar ben eigenlijk. Wat is jouw grootste hobby?
1: Ja, voetballen eigenlijk.
0: Toch wel?
1: Ja.
0: Bedozzel?
1: Ja, bedozzel.
0: Oké, welke teams wil je?
1: Ja, ik zit nu in tweede, maar ik zat toen ik nog kon voetballen in de 19-1.
0: Oké. Ja. Wat is je positie?
1: Nummer 10. Ja. Okay. Aanvallende middenvelder.
0: Oké.
1: Ja.
0: Oké, maar dat kun je wel nog. Dat voetballen, lukt dat nog wel?
1: Ja, dat weet ik nog niet, maar ik denk het wel.
0: Ja, tuurlijk, man.
1: Ja,
0: ja, dat zeg ik nou wel.
1: Trainen.
0: Dat is eigenlijk een vanzelfsprekendheid die ik denk. Maar voor jou is het gewoon iedere keer even ontdekken hoe ver je lichaam kan gaan.
1: Klopt, zeker.
0: Dat is het lastige.
1: Ja, je weet ook gewoon niet waar ik ga eindigen.
0: Nee. Ja, volgens mij is de kwestie in ieder geval niet opgeven, doorgaan en zo ver en zo hoog mogelijk komen.
1: Ja.
0: Even over de muziek, want we hadden het net even over. Ik heb van alles gedraaid nog. Maar wat is eigenlijk jouw favoriete lievelingsmuziek?
1: Ja, Nederlandstalig een beetje.
0: Nederlandstalig?
1: Ja.
0: Waarom?
1: Ja, daar kan je lekker op feesten.
0: Daar kun je lekker op feesten. En zing je dan ook mee?
1: Ja.
0: Ja? Oké, en wat is jouw grootste favoriet op dit moment? Wat vind je nou leuk om te horen?
1: Ja, dan toch wel Zwoele Zomernachten.
0: Van Rutger?
1: Ja.
0: Echt waar? Heb je wel eens ontmoet?
1: Ja, ik was op de kermis laatst in Leiden.
0: Ja. Heb je hem gezien?
1: Ja, ik heb hem wel gezien, maar ik heb het niet meegepuurd.
0: Oké. Nou, we kunnen kijken of we dat een keer kunnen organiseren. Hij is vriend van de show, hij is al een paar keer bij ons programma geweest. Ik zal eens kijken, als hij de volgende keer links langskomt, dan zorgen we dat jij hier ook bent.
1: Ja,
0: dan kun je even met hem kennis maken. Dat is wel een leuk idee. Toch, Jan? Ja. Dat moeten we even organiseren. Rutger van Barneveld. Nou goed, dan ga ik die plaat maar even draaien dan. Ja, ik kan wel heel veel kletsen met je, maar je bent ook misschien wel van de muziek. Dat is veel makkelijker, toch?
1: Ja.
0: Nou, dan gaan we Rutger maar even draaien. Goed?

0: van Joppe van Dijk, die hier in de studio zit en hoogst persoonlijk ervoor zorgde dat deze plaat op de radio kwam. Ja. Want dat moest even gebeuren, hè?
1: Joppe? Ja, zeker.
0: Hey, luister even. Jouw Instagram-pagina, die moeten we even promoten, hè? Want ja, als mensen nou zitten te luisteren, die denken, goh, die Joppe, die is goed bezig.
1: Ja.
0: En wat ik zo bijzonder vind, is dat jij iets wilt doen voor de mensen die jou geholpen hebben tijdens je revalidatie. Ja. Terwijl die mensen doen gewoon hun werk eigenlijk.
1: Ja, klopt, maar ik ben ze heel dankbaar.
0: En daarom heb je zoiets van, ik moet iets voor ze terug doen.
1: Ja, klopt.
0: Ja. Ja, ik vind het wel heel bijzonder, want heel veel mensen vinden het maar vanzelfsprekend. Jij beseft dat je ze gewoon keihard nodig hebt.
1: Ja, klopt.
0: Ja, hartstikke mooi. Nou, die Instagram-pagina. Hoe komen de mensen op jou op Insta, Joppe?
1: Nou ja, Joppe, alles overhoop. Dat is mijn Insta.
0: Kort, krachtig antwoord.
1: Ja.
0: Nog één keer. Joppe, alles overhoop.
1: Ja, Joppe, alles overhoop.
0: Joppe, alles overhoop. Ja. Als je daarom kijkt, dan kun je kijken wat je kan doen en hoe je kan steunen.
1: Ja.
0: En dan help je mee om zoveel mogelijk geld te verzamelen.
1: Ja.
0: Die triathlon, wanneer is die nou ook alweer?
1: 19 september.
0: 19 september, man, dat is al, dat gaat hard.
1: Ja, dat is bijna.
0: Ben je iedere dag aan het trainen of zomaar een beetje tussendoor?
1: Nee, elke weekend loop ik hard. En in woensdag zwem ik altijd.
0: Ja.
1: En dat fietsen doe ik ook soms. Ja, trouwens, fietsen heb ik ook een moment voor in de week.
0: Oké.
1: Dat we daar extra veel doen, ja.
0: Hebben papa en mama nou nooit zo'n moment dat ze zeggen, nou Joppe, het wordt tijd om te trainen. We zijn nu in Maarrezen. Ga jij maar te voet naar huis.
1: Nee, dat hoop ik niet.
0: Pama zit hier in de deuk van het lachen.
1: Ja.
0: Ja, dat zou wel zijn.
1: Ja, maar ik ben niet.
0: Dat doen ze niet, hè?
1: Nee.
0: Hey, ik vond het leuk dat je er was, man.
1: Ja, ik ook.
0: Heel veel succes. Ja. Dik respect voor je.
1: Ja, dank je wel.
0: Dat je heel stoer bezig bent.
1: Ja, dank je.
0: Oké. Okay. Fijne dag en hou ons op de hoogte, hè?
1: Ja, hetzelfde.
0: Tot de volgende keer.
1: Dank je.
0: Dag, Joppe.

Ja, True Blue natuurlijk. Madonna op de radio op deze zondag. Even kijken naar het weer vandaag. Vanmiddag is het op de veruit de meeste plaatsen droog. Maar lokale bui is niet uitgesloten, staat hier te lezen. Er is een mix van wolken en zonnige periode. Het wordt 21 graden vandaag. En de wind is noordenwind. Maandagmorgen wordt het droog met een maxima van 22 tot 23 graden. En schijnt de zon volop morgen. Woensdag beleven we de warmste dag van de week. Worden bijna 30 graden. En daarmee keert de zomer heel even terug in Nederland. Hier is Marianne Roos.

0: meid. Doe eens gek. Gooi je haar los. Ja, ja. Gloria Gaynor op de radio. En First Be A Woman. Ik weet ook eigenlijk niet waarom deze plaat eigenlijk. Vind je het een leuk plaatje? Die anderen hebben er niks mee.
1: Mwah.
0: Ja? Mwah. Ik heb ineens zin in een mop. Zullen we een mop doen? Nee. Even een mop, even een mop.
2: Het pastoor is zwaar overspannen. De parochie die haalt collecten bij elkaar. Pastoor, 14 dagen Parijs, mooi hotelletje. Hartstikke duur. Hij komt er binnen, twee koffers, kerkboek onder de armen. En wat ziet hij? Blauwt de juffrouw in bed. En een mooi glas champagne op de tafel met een briefje erbij. Veel plezier en spoedig weer hier. Nou, en de pastoor wordt me toch kwaad? En die pakt de telefoon. En die belt de voorzitter van de parochieraad. Hij zei, ben je helemaal belaaptafeld? Van die onzedelijke bedoeling. Hij hoort er nog meer van, het hele bestuur is geschorst. En hij gooit zo de telefoon erop. Met draait hij zich om, ziet hij de juffrouw het bed komen. Ze zegt hij, blijf jij maar liggen, ik was op jou niet kwaad.

0: ABC, extra jaren 80 plaat, hè? When Smoking Things. Ja, dat zeg ik. Gisteren trouwens radio gemaakt op een bijzondere manier. Ik wilde dat heel graag experimenteren hoe het nou zou zijn om radio te maken vanuit de auto en gewoon vanaf de Brabantse dag. Dat hebben we gisteren gedaan in de show. Wel leuke reacties op gehad. Het waren wel bijzondere momenten die ik daarmee maakte. Dat is echt leuk om te doen, Jan. Ja. Zo dadelijk is de beurt aan John Broers. Vorige week bekendgemaakt dat we om de week spelen Raad waar die staat. En de andere week Raad de plaat met quizmaster William Pompen. En quizmaster van dienst vandaag is onze eigen John Broers. Onze Johnny dadelijk weer op de radio aan de andere kant van 12 uur. En spelen we dat spannende spel Raad waar die staat. Te winnen een lekkere fly en de aanwijzingen komen van de quizmaster zelf. Vorige week was nog een hele bevalling, hè, Dian?
1: Ja, dat was het, ja.
0: Vond jij me moeilijk of had jij zoiets van nou...
1: Ja, ik moet je eerlijk zeggen, als er visite in de studio is, gaat het allemaal een beetje aan mij voorbij.
0: Oh.
1: Dan ben ik met zoveel andere dingen bezig en dan...
0: Dan ben je gewoon druk, wil je zeggen.
1: Ja, dan ben ik druk, ja.
0: Dan ben je gewoon druk. Als jij zit te luisteren, je wil ook wel een keer langskomen in de studio om iets te vertellen over hetgeen waar je mee bezig bent. En je bent meer dan welkom bij ons. 040-206-3040 kun je even bellen. Je kan ook even een mailtje sturen naar Dianne. Wat is jouw mailadres eigenlijk, Dian?
1: Dianne@rtvhorizon.nl.
0: Oh, dat is goed, even zeggen. Ook als je wil reageren op het programma. Een klacht hebt, dat kan natuurlijk ook. Of als je ons een complimentje... Nou, dat hebben we nog nooit meegemaakt eigenlijk.

0: Jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
1: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
0: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
2: Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
3: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
4: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
4: DAB+
5: en overal online.
4: Radio Horizon Nieuws. 12 uur.
6: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet-natuurlijk overlijden. De verdachte is vanochtend aangehouden en zit vast. De politie wil niet zeggen of het een man of een vrouw is. En ook wil de politie niet kwijt wat de relatie is tussen de overleden bewoner en de verdachte. Ook in Australië is nu vogelgriep vastgesteld bij een zoogdier. Een dode pelsrob blijkt te zijn bezweken aan de dodelijke variant H5N1. Het dier werd gevonden aan de kust ten zuiden van Adelaide. Eerder was al vogelgriep vastgesteld onder een populatie zeeolifanten op een eiland tussen Australië en Antarctica. Tot voor kort kwam H5N1 in Australië niet voor. Maar 3 maanden geleden werd het virus toch gevonden in een dode vogel. In het land is grote bezorgdheid dat er vele unieke dieren slachtoffer kunnen worden van het virus. In de Amerikaanse staat Nevada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand bij Reno. Het vuur is sinds gisteravond 4 keer zo groot geworden. Brandweerlieden proberen de woonwijken in het noorden van Reno te beschermen. Zeker 3000 mensen moesten hun huis uit. Zandvoort maakt hierop voor de Nederlandse Grand Prix die over 2 uur begint. De pole position is voor Lando Norris. Achter hem starten George Russell en Kimi Antonelli. Max Verstappen begint op plek 7. De Nederlander is wat ziekjes. Hij heeft naar eigen zeggen niet veel energie, maar denkt dat het geen invloed heeft op zijn prestatie. Verstappen won de Dutch Grand Prix 3 keer. Het is de laatste editie van het race-evenement in Nederland. En het weer, stapelwolken, afgewisseld met zon. In het noorden nog een bui, in de rest van het land droog. Het is 18 graden aan zee tot 22 in het binnenland. Morgen begint zonnig, later wolken en dan zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Mijn naam is Rijn Baardmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Jan de Sterke.
8: Ja, goedemiddag. Wat leuk dat je luistert. Welkom bij de show van de radio. En wij zijn er klaar voor. En ik hoop jij ook. Want we gaan dadelijk spelen. Raad waar die staat.

Alleen al die titel. Al was ik maar rijk en niet zo knap. Het is best spannend in de studio. Je voelt gewoon de spanning. Het is ook niet niets wat er gaat gebeuren.

0: als het goed is, heb ik maar een telefoon. John, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, mensen, dames en heren. Daar is hij dan toch eindelijk een keer. Dat zeg ik nou weer.
1: Is dat lang geleden?
0: Inderdaad, John. Goedemiddag, oude quizmaster. Hoe is het?
1: Ja, prima. Ik kan wel zijn. Ik zit hier lekker op mijn bankje. Het is prima. Lekker weer. Het zonnetje schijnt.
0: Eindelijk weer een keer.
1: Af en toe wat bewolking, maar de zon komt er hier goed door. Dus dat is wel belangrijk natuurlijk.
0: Lekker raad waar die staat spelen, dames en heren. John heeft zich verstopt in de regio. Op vele verzoek toch weer raad waar die staat terug. Om de week wisselen. En vandaag spelen we raad waar die staat. De vraag is alleen, waar staat John? En die aanwijzingen, John, die heb je klaar, hè?
1: Ja, ik denk voor vandaag voor de eerste keer maar weer een keer een niet al te moeilijke maken. We hebben een mooie item uitgezocht vandaag.
0: Oké.
1: Het is ook best wel een groot item en we vinden in één van onze dorpen. Ja. En ja, dat kan dus in de gemeente Heezerleen, de Kranendonk of Valkenswaard zijn.
0: Ja.
1: Dit item staat op meerdere plekken in de dorp. Dus ik maak het vandaag makkelijk als je de omschrijving van het item noemt. Dan maakt de plek niet zoveel uit, want er zijn er meerdere in dit dorp.
0: Je bent wel ruimhartig, John.
1: Ja, en ik kan er nog wat bij zeggen. Hoewel ik hier tijdelijk sta, kom ik wel elk jaar weer terug.
0: Hoewel ik wel tijdelijk hier sta, kom ik wel ieder jaar terug. Waar staat die John van ons? 040-206-3040. Als u enig idee heeft waar John staat. Ik kom wel ieder jaar terug. Kom je bij al die plaatsen waar jij bent ook ieder jaar terug dan?
1: Ja, dat klopt. Ja, meestal wel op dezelfde plek elk jaar. Ik sta hier bij een behoorlijk druk verkeerskruispunt. Dus met verkeerslichten.

0: John, we moeten aan de bak. We hebben een beller.
1: Ja.
0: Doe je ding als quizmaster.
1: Ja, Wendelijn, goedemiddag.
2: Goedemiddag, je spreekt met Willem in.
0: Goedemiddag, Willem. Hi.
2: Hi. Ja, ik denk dat je staat bij een Corzo-wagen in Valkenswaard. En omdat je net zei bij een druk kruispunt, denk ik zelf bij de Leendeweg.
1: Ja, dat is inderdaad helemaal goed. De juiste plek en de juiste plaats. Ja.
0: Die luisteraars van ons, hè, die zijn zo slim, hè? Oh, oh, John, had jij dat gedacht?
1: Nee. Ik denk van mensen gaan toch richting Heerzen bellen met de bouwtenten. Maar dat is, het is inderdaad, sta je bij de Hazenstraat.
0: Ja.
1: Zoals het buurtschap heet. En nou ja, het is een van de vele van de 14 bouwtenten die hier staan.
0: Ja, ja.
1: Die hier verrijzen elk jaar weer op dezelfde plek. Dus.
0: Ja. Ja, dat is echt, dat is echt helemaal goed. Willemien was het toch, of niet?
2: Ja, klopt.
0: Willemien, gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
0: Een betere denkwerk.
2: Ja.
0: Wordt er al geklust in die tent trouwens? In de Hazenstraat?
1: Er staan wel veel wagens, maar het is er wel behoorlijk stil. Dus als ze bezig zijn, dan zijn ze rustig binnen bezig.
0: Rustig stil, zoals het hoort, op een gemakje. Nou, ja, dat is, dat is alleen maar zoals het hoort natuurlijk, hè. Goh, die ik vind het wel heel knap. Ik had niet gedacht dat de eerste keer geraden zou worden.
2: Ja, nou ja, ik vond het eigenlijk heel simpel. Als ik heel eerlijk mag zijn, elk jaar. Meerdere plekken, ja, dat komt bijna niet anders.
0: Nee, dat komt bijna niet anders. Nou, ik vind het heel goed geraden. Ja, de telefoon blijft rinkelen. Mensen denken nog steeds dat ze misschien nog een klein kansje maken. Helaas is dat niet het geval. Ja, nou goed, beter denkwerk. Gefeliciteerd.
2: Ja. Dankjewel.
0: Ja, daar worden we vrolijk van, toch?
2: Kei leuk.
0: Ja. Er hoort een lekkere fly bij, Willemien.
2: Ja.
0: Welke smaak gaat het worden?
2: Kersen.
0: Toch wel, hè?
2: Alsjeblieft.
0: Kijk. Met of zonder slagroom?
2: Met dan, als ik kan.
0: Ja, dat gaat niet, helaas. Die mogen we niet weggeven, de slagroom, weet je, Jan, hè?
3: Ja, die kan je erbij krijgen, maar die moet je dan wel apart afrekenen.
0: Dan moet je zelf,
2: oké, dat is geen probleem.
0: Ja, sorry. Ja, sorry, dat gaat even niet anders. Toch gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel.
0: Ja. Even, wat ga je vandaag doen? Heb je nog leuke plannen?
2: Ja, ik ga dadelijk eventjes langs bij mijn dochter. Want die gaat aankomende dinsdag of woensdag bevallen van de derde kleinkind.
0: Oh, wat leuk!
2: Ja.
0: Opnieuw oma worden.
2: Ja, inderdaad.
0: Spannend! Weet je al wat het wordt? Een jongen of meisje?
2: Een jongen.
0: Ah, kijk. Oh, wat leuk zeg. Een bengeltje erbij.
2: Ja, zeker wel.
0: Oma, die heeft het nog niet druk genoeg.
2: Nee, maar dat heeft ook niks. Maar dan kan ik mijn andere kleinzoon... die blijft dan eventjes bij mij slapen en logeren. Dus ik vind het leuk.
0: Gezelligheid in huis, toch?
2: Zeker wel. Dan blijft de jong door, hè?
0: Oh, dat is zeker zo. Gisteren waren we filmen bij de Brabantse Dag de kinderparade. En er liep ook om van die kleine jongetjes mee. Dat was zo aandoenlijk om te zien. Zo leuk om te zien.
2: Ja, echt, hè?
0: Ja, dat blijft gewoon heel erg leuk.
2: Ja.
0: Hé, qua muziek moeten we nog even wel iets afspreken, Willemien. Wat vind jij nou mooie muziek? Wat hoor je nou graag?
2: Ik ben echt van de salsa en de bachata.
0: De salsa en de?
2: Bachata.
0: Bachapa?
2: Ja.
0: Wat is dat dan?
2: Een andere vorm van salsa, zeg ik altijd.
0: Dat is geen salsa, nee precies. Oké, wat is nou echt...
2: Maar kijk maar, maakt niet uit. Ik vind het altijd leuk
0: wat
2: je draait.
0: Wat is nou echt een salsa-plaat? Die zegt, nou Erik-Jan, luister even, dan word ik van vrolijk van. Dan gaan de stoelen aan de kant en dan sta ik hier gewoon in mijn eentje helemaal los te gaan. Wat is nou...
2: Ja, dat is een plaat van Frank Reyes.
0: Frank Reyes?
2: Maar van Juit Welk. Ja, R-E-Grieks-I-E-S.
0: Oké. Frank Reyes. Even kijken. Frank Reyes. Och jee toch, dat ziet er inderdaad wel erg Spaans-achtig uit. Is de salsa trouwens oorspronkelijk uit Spanje of komt het uit een ander warm land?
2: Even denk dat, heel eerlijk gezegd niet.
0: Dat weet ik ook niet eigenlijk, hè?
2: Nee. Italië niet, maar het was iets van Mexicaans of Spaans. Dat weet ik eigenlijk niet.
0: Salsa dansen, het is zo leuk. Ja. We waren de laatste keer in Scheveningen en er werd daar bij het Koerhuis werd er salsa les gegeven buiten. En er stonden honderden mensen stonden mee te salsa. Ja. En het is zo'n leuk gezicht. Ach, dat is toch geweldig. En die muziek, die nodigt ook wel uit, hè, natuurlijk, hè?
2: Ja, daar word je blij van.
0: Daar word je gewoon blij van,
2: en
0: natuurlijk.
2: En het is ook een hele goede sport.
0: Ja, je valt er ook nog vanaf.
2: Dat
0: even. Willemien, blijf even hangen, spreken we even alles af. En ik wens jou een heel veel plezier met het plaatje. En geniet van de fly.
2: Ja, jullie ook hartstikke bedankt.
0: Graag gedaan.

0: de radio om 8 minuten voor 12:30. En intussen aankomen schrijven Iwan, de voorzitter van de Bloemencorso in Valkenswaard. Iwan, goedemiddag.
1: Oh, een hele goede middag.
0: Welkom.
1: Dankjewel. Zal ik deze denk ik even bijpakken of niet?
0: Dat is goed. Ik ben misschien niet te snel. Ja. We stonden ook zo te kletsen eigenlijk, hè?
1: Ja, daarom. Ja. Nee, we stonden al wel even te kletsen inderdaad. Daarin, je hebt wat ik heb een voorshot mogen zien wat jullie binnenkort gaan uitzenden. Dus ja. Het is altijd mijn tweede keer dat ik hier ben.
0: Dames en heren, aankomen schrijven. De koning der gladiolen. De minister van de viooltjes. Als je weet wat bloemetjes buiten zetten is, dan hebben we hier toch wel iemand die daar alles van weet. Want je kan bloemetjes buiten zetten en bloemetjes buiten zetten. En als voorzitter van een bloemencorso, ja, zet je wel menig bloemetje buiten. Vooral op de wagen met al die vrijwilligers. Iwan, het is begonnen.
1: Het is zeker begonnen. Het is natuurlijk al even begonnen, maar nu begint het echt wel te leven. Nu over 4 weken is het zover.
0: Ja.
1: En je ziet overal wel de beleving in de tenten. Iedereen is enthousiast druk bezig daarmee. Maar het is nu echt een moment dat iedereen er weer zin in heeft. Nog meer zin als ze al hadden.
0: Ja.
1: Voor ons is het inderdaad de spreekwoordelijke puntjes op de i aan het zetten.
0: Ja.
1: En alles valt samen op dit moment.
0: Ja. Dus. Ieder jaar is het natuurlijk wel weer enorm veel werk wat er op je afkomt. Vooral als voorzitter heb je natuurlijk de boel een beetje te sturen en al die groepen bij elkaar in gesprek te houden. Want ja, er zijn natuurlijk heel veel belangen en vooral iedereen is heel fanatiek. Is het soms niet lastige klus?
1: Nou, ik vind van niet, maar mijn thuissituatie kijk er anders tegenaan. Maar ik vind het inderdaad, ik heb dit jaar wat meer gefocust inderdaad op de buurschappen. Dus ik ga nog iedere week de tenten af om te kijken hoe het allemaal gaat. Met mensen in gesprek te gaan. Om zelf een beetje het gevoel erbij te hebben dat het allemaal goed gaat komen. Want in principe, we zijn nu een beetje overgeheveld aan de buurschappen. Hoe zij over 4 weken de tent uitkomen.
0: Ja. Ja, wat bij jullie in Valkenswaard gebeurt is op dit moment in Hezen aan de gang natuurlijk, die Brabantse Dag. Heb je contact met die organisatie van de Brabantse Dag?
1: Ja, daar heb ik. Ik ben ook de voorzitter daar. Die is hetzelfde als mij vorig jaar begonnen. Ik ben een paar maanden geleden met hem wezen koffie drinken om te kijken waar loop je tegenaan. En er zijn best wel een aantal zaken. Zo houden we contact. Zo hadden wij bijvoorbeeld een probleempje met onze tribunes. Want onze huidige tribunebouwer heeft helaas zijn tribunes zien afbranden.
0: Okay.
1: En zo raak je dan in gesprek van wie hebben jullie ervoor. Dan heb je weer wat alternatieven om te kijken of die dan wel kunnen leveren.
0: Ja. Vroeger begon het met gewoon een mooie wagen maken en de stoplichten gingen omknipperen. En iedereen ging aan de kant van de weg staan. En daar was dan ineens die prachtige, het corso wat door de straten trok. Tegenwoordig gaat het niet meer zo makkelijk. Er komt heel veel bij kijken. Veiligheidsplannen, verkeersomleidingen. Mensen van de EHBO, pers, een grote bezoekersaantal wat je in goede banen moet leiden. Is dat een lastige klus?
1: Is dat zo lastig? Ik heb dat in het verleden de paradeleider geweest en dat deed ik nog de achterkant van de bierveeltje mijn vergunning inleveren. En dat was allemaal wel goed, maar dat is natuurlijk steeds moeilijker geworden. En we hebben dat volledig uitbesteed. Het hele veiligheidsplan, vergunning is uitbesteed. Crowd management, daar hebben wij een externe partij voor.
0: Ja.
1: Die ontzorgt ons daar volledig in.
0: Ja. Er komt veel bij kijken.
1: Daar komt inderdaad veel bij kijken. Want dat is natuurlijk een stukje wat er ook bij komt kijken, veiligheid. Want ik vind dat veiligheid bij mij hoort als voorzitter zijnde. Dus zo zijn we eigenlijk wel partners aan het zoeken die ons erin kunnen helpen. Ja. En dat is natuurlijk eentje van. En daar komt wel veel bij kijken.
0: Ja. Dit jaar gaat RTV Horizon samen met 1 Kempen gaan we het weer op televisie brengen. De optocht zelf, de parade zelf, eigenlijk het corso op tv. Voor de mensen die minder valide zijn, om die toch ook een kijkje te geven aan die prachtige parade. Het leeft echt binnen het Valkenswaardse.
1: Het leeft zeker. Jij hebt natuurlijk ook al enkele keren mogen ervaren. Zeker vorig jaar natuurlijk, hoe het eraan toe gaat.
0: Ja.
1: Het leeft enorm. Nu valt er staat alles met bloemencorso. Het is vandaag nog, gisteren was nog een evenement, maar nu het eerstvolgende evenement is het bloemencorso.
0: Ja.
1: En daar zie je toch wel dat er zo'n 1500 vrijwilligers door heel Valkenswaard daar nu druk mee bezig zijn.
0: Ja. Dan moet je een trots gevoel geven als voorzitter van die.
1: Ja, dat is een van onze kernwaarden, trots. Dus het sluit heel mooi aan. En dat is ook gewoon, als ik door Valkenswaard op en zie de tent, ik loop binnen, dan hoop ik ook uit te stralen dat ik trots ben.
0: Ja. Belangrijk.
1: Ja, dat is zeker belangrijk. Ik heb inderdaad, ik kon net 1 Kempen zeggen, daar heb ik een interview mee gehad. En de dame zegt van je straalt gewoon corso uit.
0: Ja, dat is ook heel belangrijk, hè?
1: Dat is zeker heel belangrijk. Ja.
0: Wat we net als bij de Brabantse Dag doen vanaf komende maandag, langs de bouwers, langs de bouwtenten, dat gaan we ook bij de corso doen. Dus we willen de kijkers van Horizon Televisie en één camper meenemen langs die bouwgroepen. En in beeld brengen zeg maar wat er nou gebeurt. Want heel veel mensen buiten Valkenswaard die nog nooit in zo'n tent geweest zijn, ja, die hebben totaal geen idee wat zich er allemaal afspeelt in die tenten. Wat valt jou nou altijd op als je die tenten komt? Wat is nou iets wat jij, hoe zou je dat nou omschrijven van iemand die nog nooit van het Corso gehoord heeft? Hoe zou je dat uitleggen?
1: Nou, wat eerst opvalt is dat wij altijd zeggen dat het laagdrempelig is, maar dat is het niet. Als je zo'n tent ziet, daar zit een deur in en mensen vinden het toch lastig om die eerste stap te maken. Maar als je eenmaal binnen bent, dan ervaar je gewoon de gemoedelijkheid, hoe mensen met elkaar omgaan, de gezelligheid. Iedereen is gewoon gelijk binnen zo'n tent. Ja. En dat maakt het wel heel mooi.
0: Ja. Hoe zit het dit jaar eigenlijk met de Dahlia's?
1: Hele goede vraag. Dat is ook een van de dingen waar ik me niet druk om ga maken. Het is natuurlijk warm geweest. Het is nog 4 weken. Er is natuurlijk wat regen gevallen. Het voordeel is dat wij natuurlijk een weekje, sinds 3 jaar een week, dus een derde jaar dat we een week later zitten.
0: Ja.
1: Dus ik denk qua weer dat we dat niet druk gaan maken over het aantal. Het is altijd de kleuren die de uitdagingen geeft.
0: Ja, dat is het, hè. Ja, want hoeveel dahlia's zijn er zo nodig? Heb je enig idee? Heb je een inschatting toevallig?
1: Ja, 2,5 miljoen zeggen wij altijd dat er op de wagens gaan. Dus dat,
0: die allemaal één voor één geplukt?
1: Die één voor één geplukt worden. Die één voor één uit de kratten gaan. Waar één voor één een naald ingestoken wordt. En waar één voor één op de wagen geprikt gaat worden. Dus in totaal zijn ze 3 keer heb je ze in handen.
0: Ja, dat is ongelooflijk. Er is ook ieder jaar is er de priknacht. De laatste nacht voor het Corso. Ik heb daar een paar keer aan mee mogen werken. Ja, dan zie je ook dat groepen elkaar gaan helpen. Hè? Als er ergens bloemen op zijn of als er bijgestoken moet worden, dan gaan ze elkaar helpen. Die saamhorigheid, dat is wel best ook wel uniek eigenlijk.
1: Ja, dat is zeker uniek. Want dan, kijk, de priknacht is eigenlijk 2 nachten, vrijdag en zaterdag. Die vrijdag gaan ze natuurlijk die nacht. Sommigen gaan de nacht door, maar de meeste niet. Maar die zaterdag is echt, als je bloemen tekort komt, doe een oproep. Mensen komen bloemen brengen, ruilen.
0: Ja.
1: En we hebben dit jaar, ik ga ze toch eventjes noemen, de Daverende Dahlia's. Dat is een clubje van oudbouwers die hand- en spandiensten verlenen het hele jaar door bij het Corso. Van de tent zetten tot tent afbreken. Je kunt ze alles vragen. Ze zeggen dat ze alles gaan doen. Maar ze gaan dan kijken of ze daar in kunnen helpen.
0: Ja, ja. Het is toch geweldig dat je zulke teams hebt die gewoon klaarstaan om zeg maar de helpende hand te reiken.
1: Ja. Ja, dat is een saamhorigheid die we hebben. Er is ook geen competitiedrang binnen de buurschappen. Nee. Dus iedereen helpt elkaar met spullen uitwisselen waar ze kunnen.
0: Ja, goed. Dadelijk even verder praten. Even een plaatje.

0: Listen to the music. Even een lekkere goud van oud plaat op de radio op deze zondagmiddag aankomen schuiven. Zojuist al Iwan van Vught, voorzitter van het Bloemencorso in Valkenswaard. En in Valkenswaard is daar al, wordt al overal hard gewerkt. Het gaat gewoon binnenkort weer gebeuren. Vrijdag, zaterdag zijn er ook optredens. Er is van alles te doen rond de Bloemencorso, hè?
1: Ja, er is zeker van alles te doen. Het is ook het Corso en Cultuurweekend, zoals we het tegenwoordig noemen. Er is op vrijdag is het de prikken in de tenten.
0: Ja.
1: Er is dit jaar een belevingsroute op vrijdag samen met Erfgoed 4045.
0: Ja.
1: Die een kampement hebben in Valkenswaard. Waar een route door Valkenswaard is. Waar mensen worden uitgedaagd om die te gaan lopen. Er zit volgens mij een spelelement zit erin.
0: Ja.
1: Er is een objectenroute is daar op zaterdag. Er zijn de big bands zijn er. Er is van alles in ieder geval op zaterdag.
0: Ja.
1: We hebben heel goed geluisterd naar de voorzitter om te voorkomen dat het te gezellig gaat worden en we mensen uit de tent gaan trekken. Dat zijn ze natuurlijk wel erg bang voor.
0: Ja.
1: Dus daar houden we rekening mee. En ze eigenlijk als tegenprestatie hebben gezegd, we gaan zaterdag 5 september gaan we een open tentendag voor jullie organiseren. En dan nodigen we de mensen uit om de tent te gaan kijken. Om te zien van wat er nog moet gebeuren. En zorg dan dat je die mensen bij je houdt.
0: Ja.
1: En dat ze de laatste 2 weken komen helpen. Dus 5 september tussen 10 en 4 hebben we een open tentendag.
0: 5 september, even onthouden. Want ja, het weekend zelf van de Bloemencorso is 18 tot en met 20 september. En in de weken voorafgaande wordt er naartoe gewerkt naar dat ene weekend. Om een zo mooi mogelijke wagen op de straat te zetten, op de weg te zetten. En dat is ieder jaar weer een enorme klus. Heel veel, hoeveel vrijwilligers zouden er in totaal niet wel bezig zijn al met die corso?
1: Ja, het is, wij zeggen 1500 vrijwilligers die er bewezen zijn. En dat is van tante Jo die koffie zet in de tent.
0: Ja.
1: Maar ook door de fanatieke bouwers en ook de mensen die het weekend bijdragen doen door een bloemetje te prikken. Dus ja, we zijn met heel veel vrijwilligers. En iedereen doet zijn best en is vermogen wat hij of zij kan.
0: Ja. En we hebben het net even over de open tentendag gehad van het Bloemencorso. Dat is 5 september, geef je aan. Gisteren was je zelf ook even bij de open tentendag van de Brabantse dag, hè?
1: Ja.
0: Wat valt jou op als je daar dan rondloopt?
1: Nou, wat me opvalt, gisteren heb ik 2 tenten bezocht. Ik zie heel veel overeenkomsten. Vooral de saamhorigheid, gezelligheid. Hoe de... kijk, we corso ontstaan vanuit de buurten... die er zijn en vanuit daar is er een tent ontstaan. Dit zijn meer vriendengroepen waar het ontstaan is.
0: Ja.
1: Maar gewoon exact hetzelfde. En wat me enorm verbaast is ook dat zij... het is volgende week is het. Wat er nog moet gebeuren zo'n laatste week.
0: Ja.
1: Dat valt me op dat de stress daar ook dezelfde stress is als die wij hebben.
0: Ja, ja. Welke tent heb je gisteren bezocht? Waar ben je geweest?
1: Ja, dat is een hele goede vraag.
0: Volgens mij ben je bij... Kijk, niet
1: Laar,
0: bij de
1: iets met Laar erin.
0: Laarstukken ben je geweest.
1: Laarstukken ben ik geweest.
0: Was er met een piepschuim?
1: Nee, dat was niet met piepschuim. Laarstukken, dat zit ook een auto-ontwerper van...
0: Het zij zo, volgens mij.
1: Ja, daar ben ik niet geweest. Ik ben bij Laarstukken geweest en bij de winnaar van vorig jaar ben ik geweest.
0: Oké. Ja, ik moet ook even denken. Maar je vertelde, je was ook in een tent waar met piepschuim gewerkt wordt.
1: Ja, daar zeiden ze dat ik moest gaan kijken, maar die
0: heb je gemist.
1: Die heb ik gemist. Dat scheiden ze alleen maar piepschuim te werken met een soort overdruk. Dat je echt dat piepschuim ook niet weg kan.
0: Ja.
1: Maar die hebben alles met piepschuim gemaakt.
0: Ik hoorde 50 kubus piepschuim wat daar verwerkt wordt. Ja, dat was heel bijzonder. Ja. Goed, het is eigenlijk puur cultuur in optima forma. Het is puur kunst eigenlijk, hè, wat er ook bij jullie door de straten trekt. Het grote verschil is natuurlijk, bij jullie is het fleurig en bloemig. En zit je dat je op de laatste dagen eigenlijk echt pas kan gaan steken. Hoe lang van tevoren trouwens mag of kan er gestoken worden die dahlia's op de wagens?
1: De meeste beginnen op donderdag, die een eigen veld hebben. Ze kunnen donderdag al wat doen.
0: Ja.
1: Maar eigenlijk begint het gewoon vrijdag. Vrijdagmiddag begint het. En dan tot het klaar is, zaterdagnacht.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Goh. Ongelooflijk. Het is leuk dat je even langskomt om ons een klein beetje warm te maken al. En in ieder geval dat je die 5e september vast te promoten voor die open tentendag. Zijn er ook mensen die meehelpen van buiten Valkenswaard?
1: Jazeker, daar was ik ook een schoolvoorbeeld van toen ik bij Corso begon. Toen woonde ik in Best.
0: Ja.
1: Dus dan heb je echt niets met Valkenswaard te maken.
0: Ja.
1: En je ziet nu toch ook wel mensen die gaan verhuizen, die blijven toch naar Valkenswaard komen. Die blijven naar je eigen buurtschap gaan. We zijn er een beetje aan het proberen om ook mensen buiten Valkenswaard te triggeren voor objecten te maken. Je ziet al dat naast de buurtschappen ook, dat is een Valkenhof, die maakt een object. Dus ja, je ziet daar ook wel dat ook gewoon privé mensen, zeker bedrijven, instellingen, ook objecten gaan maken.
0: Ja, ja, ja. Het groeit, het blijft groeien en zich ontwikkelen. En dat is een positieve ontwikkeling, denk ik zo. Ik vind het wel fijn dat je even langs bent gekomen om ons vast warm te maken. En wij noteren vast 5 september de open tentendag. En natuurlijk 18 tot en met 20 september het Corso weekend, hè?
1: Ja, zeker niet vergeten.
0: Goed, dat gaan we zeker niet doen.
1: Gratis entree.
0: Dankjewel, Jan.

0: de telefoon, Jan de Weerman. Goedemiddag, Jan.
1: Een hele goede middag.
0: Goedemiddag, mijn jong. Hoe is het?
1: Ja, maar goed.
0: Hoe was de vakantie?
1: Ja, dat is alweer 2 weken geleden, vriend. Dat ben ik alweer lang vergeten, man. Ik moet wel eens weer vakantie hebben.
0: Heb je wel gevangen?
1: Ja, wel redelijk, maar het was de eerste week was eigenlijk wel een pakje goed.
0: Ja, ja.
1: Maar de later, toen ging de wind naar de verkeerde hoek toe.
0: Ja.
1: En dan wil het dus niet, hè?
0: Nee. Want jij was echt van plan om lekker te gaan vissen met je vakantie, hè?
1: Dat ja, zeker. Maar goed, ik heb het nog heel veel dingen anders gedaan. Dus mijn zolder is nu helemaal klaar hier.
0: Ja.
1: Dus waar ik nu ook op dit moment even zit, met platenzolder en muziekstudio, zo kan ik het beter zeggen.
0: Ja.
1: Dus hier staat van alles, dvd's en heel veel LP's, vinyl.
0: Ja, ik weet dat, je hebt zo'n schatkamer, dat vertel je heel vaak. Maar ik hoorde van de week van de Jan, en ik heb net boppers gekregen, dat ik nog niet gekeken heb, dat jij ook leuke filmpjes aan het maken bent op YouTube.
1: Ja, zeker. Ik maak ook echt filmpjes, op mijn manier dan.
0: Ja.
1: En ik heb schijnbaar wat over mij wat iemand anders wel weer leuk vindt om te zien.
0: Ja.
1: En ik doe het op mijn manier. En als je dan een beetje met vertalingen aan de onderkant ook nog een beetje ziet. Kijk, ik doe het wel in mijn eigen dialect.
0: In dialect, ja precies.
1: En je moet het kind verstaan, maar Diane zegt al, die vond het wel...
0: Wij kunnen het verstaan. Wel goed verstaan. Ja, wij kunnen het gewoon verstaan. Als je zat in de auto even te kijken, dus ik kon niet meekijken, want ik was aan het sturen. Maar ik ga straks even op mijn gemak kijken, Jan, want Diane zegt dat is echt leuk. Moet je kijken, zegt ze.
1: Ja, ik heb wel meerdere filmpjes. Nou ja, goed, dat is dus ook wat eigenlijk ondoenlijk was. Dat ik me ook heb onderscheiden van... Vanuit de omroep, zeg maar.
0: Ja, ja, ja.
1: En dat we dus dit gaan meer doen.
0: Ja, op pad met de camera. Leuk, Jan.
1: Dat doe jij eigenlijk ook.
0: Dat doen we wel.
1: Dat zie ik ook wel.
0: Ja, ja, ook toch. Ook. Hey Jan, luister. We moeten het even over het weer hebben. Want daar ging het
1: toch
0: eigenlijk
1: wel?
0: Om. Ja, dan
1: moeten
0: we
1: even... Oh, ik meen dat je wel anders wou...
0: Nee, daar moeten we even over hebben. Even het weer, Jan. Het is hier nu enigszins een klein beetje, mag geen naam hebben, bewolkt. Het lijkt een beetje dat we in een soort van weertransitie zitten. Ik weet het niet wat het is.
1: Nee.
0: Niet?
1: Nee. Dat komt allemaal goed van de week.
0: Ik weet er ook niks
1: vanmiddag,
0: van.
1: Vanmiddag hebben we even zo af en toe... kan de zon er nog even een klein beetje doorheen komen.
0: Ja.
1: En kijk, bij mij is het zelfs zo. Ja. Bij ons hier in Noorden kan nog een buitje voorkomen. En daar hebben jullie weer geen last van.
0: Nee.
1: En bij jullie is er alleen eigenlijk maar bewolking. Zou misschien een klein preert... een buitje kunnen doordringen, maar ik denk dat het allemaal een beetje meevalt.
0: Oh.
1: Nou, temperaturen vandaag dus 23 graden bij jullie daar. En het is daar bij jullie droog. Ook de komende dagen, periode met zon en overgang naar een zomerse temperaturen.
0: Ja.
1: En het zal me niet verbazen dat we donderdag alweer tegen de 30 graden zitten, dan misschien er net overheen.
0: Zo, Jan.
1: Het is geen blijvertje, zeg ik. Alleen, ik denk, er gaan gemiddeld weer, ook de komende 14 dagen, de verwachting is aan om en bij de 25 graden, kan een paar graden naar boven zitten, maar er niet onder.
0: Oké, Jan, dat zijn toch...
1: Ja, en weer kans op onweersbuien.
0: Toch ook alweer. Dat is toch een beetje een terugkeer van een tijdelijke zomerpiek waar we het even over hebben. Nou zei ik van straks in mijn programma, ik dacht namelijk begrepen te hebben, dat woensdag de warmste dag is deze week, maar jij zegt donderdag.
1: Nou, woensdag, donderdag, ja, dan gaat die temperatuur weer behoorlijk even omhoog. En dan later dan, kijk, dan heb je dus met een wind uit het oosten, dus dan is het naar landen gewend en dat is altijd meestal wat warmer.
0: Ja.
1: En ook vanuit het zuiden, als vanaf de zee. Ja. Dus als die vanuit het westen komt, dan hoef je meestal niet echt hele dikke temperaturen verwachten.
0: Oké. Goh, nou, dus dan mag eigenlijk wel een week, mogen we wel een mooi cijfer geven. Ik hoor hem, een matig asje, hoor ik. Een matig asje.
1: Je moet nu gewoon nog even denken van, het is nu nog even lekker bewolkt. Geniet er nog even van, het is nog een beetje milde temperaturen.
0: Ja.
1: Maar... geleidelijk aan de week gaat alles weer omhoog. En ook de nachttemperaturen. Dus dan wordt het weer klam, ook weer op bed.
0: Och,
1: maar dan zit je nog in de nacht temperaturen van 17 tot 18 graden.
0: Oké. Goh. Jan, de scholen zijn bij jullie volgens mij alweer begonnen, of niet?
1: Ja, zeker. Ja. Die zijn afgelopen. Die zijn deze week weer begonnen.
0: Oké, ja. Hier beginnen ze morgen weer. En ja, goed, het zal even wennen zijn. Met z'n allen weer. Maar goed, dat, wat vooral belangrijk is, hou even rekening morgens met het verkeer. Want er is weer schoolgaande jeugd wat onderweg naar school
1: gaat. Ja, wat me dus ook al een tijdje opvalt, dat er eigenlijk de laatste tijd maar weinig files zijn. Ja. En die komen dus ook vanaf morgen weer. Maar jullie gaan ook weer allemaal tegelijk weer met die auto het pad op. Ja. Kijk, ik wil op een fiets, dus daar heb ik geen last van.
0: Dat doe je goed, Jan. Groot gelijk. Goh, nou, daar zijn we helemaal bij gepraat. Jan.
1: Ja, nou ja, mooi zo.
0: Het was al even drie, vier weken geleden dat we elkaar gesproken hebben, Jan.
1: Ja, nou, ik ga nou maar eens even rustig mijn filmpje zien. Dan zie je ook wie Jan de Weerman is in de korte broek.
0: Jan, ik beloof plechtig, zowaar ik Erik Jan heet. Ik zal dat straks gaan kijken en ik laat je dat weten.
1: Ga maar eens even mijn kanaal eens even bekijken. En als je dan commentaar hebt, mag je ook rustig laten weten van Jan, dat kun je beter zo doen.
0: Jan, hoe zou ik nou commentaar kunnen geven op jouw filmpjes, Jan? Dat kan ik me nou helemaal niet voorstellen.
1: Nou ja, goed, ik bedoel, jij bent ook veel filmmaker, dus jij weet er alles van.
0: Ah, Jan, het gaat om de inhoud, het gaat om maar leuk is om naar te kijken.
1: Ja, hey, is goed.
0: Een fijne zondag, Jan, en we spreken elkaar volgende week. Goed?
1: Ja, kom goed. Hoi.
0: Dag, Jan.

0: jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
1: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Laminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
2: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
3: Slaapcentrum Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
4: Wakkere mensen, ga naar Slaapcentrum Verweijen.
5: Hak Weekblad, dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur en wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
6: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Dit is Radio Horizon.
7: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
7: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 1 uur.
8: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Zandvoort maakt zich op voor de Nederlandse Grand Prix, die om 3 uur begint. De pole position is voor Lando Norris en achter hem starten George Russell en Kimi Antonelli. Max Verstappen begint op plek 7. De Nederlander is wat ziekjes, hij heeft naar eigen zeggen niet veel energie, maar denkt dat het geen invloed heeft op zijn prestatie. Verstappen won de Dutch Grand Prix 3 keer. Het is de laatste editie van het race-evenement in Nederland. Op de plek waar gisteren een ernstig ongeluk was, in Middlesbrough in het noordoosten van Engeland, komen mensen bloemen brengen voor de 2 omgekomen politieagenten. In totaal kwamen 7 mensen om het leven na een achtervolging van een verdacht voertuig door de politie. De auto reed tegen de rijrichting in en botste toen op een politieauto. De inzittenden van beide auto's kwamen om het leven. Wie de personen in het verdachte voertuig waren, is nog niet bekendgemaakt. Rond de plek van het ongeluk wordt onderzoek gedaan om te achterhalen waarom de Engelse politie die auto achterna zat. In de Oostenrijkse Alpen zijn afgelopen dagen 2 klimmers verongelukt. Gisteren

0: verongelukte een Duitser van 64... bij de afdaling van een berg bij het Zillertal. Volgens medeklimmers maakte hij een val van 80 meter. Vrijdag maakte een Duitser van 19 een val van 40 meter... voor de ogen van zijn drie vrienden. Of de ongelukken te wijten zijn aan slecht klimmateriaal... of een andere oorzaak, wordt onderzocht. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet-natuurlijk overlijden. En het weer, stapelwolken en zon, in het noorden nog een bui. Het is 18 graden aan zee tot 22 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er gebeurde een ongeluk op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven bij knooppunt Batadorp. Vanaf knooppunt Leenderheide 6 kilometer file en een half uur vertraging. Want bij knooppunt Batadorp is de linkerrijstrook dicht. De A76 Geleen-Aken weer grenscontroles vanaf knooppunt Kunderberg 2 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Radio Horizon. Erik Jan de Sterke.

rechtstreeks uit de top 2000 alle tijden. Kate Bush, Cloudbusting, in de show op deze zondag. 9:30. En buiten schijnt een vriendelijk zonnetje. Het is rustig geworden in de studio. Bezoek is intussen weer onderweg naar huis. En Dion en ik gaan een lekkere platen voor je draaien. Onder andere Ella Langley. Just when I-

Als jij nou ook een keer langs wil komen in de studio omdat je een boek geschreven hebt of iets wil promoten, een evenement of een concert, van mijn part heb je een boek geschreven of een prachtige tuin waar je open dag gaat organiseren. Je bent bij ons altijd welkom. Stuur even een mailtje naar dianne@rtvhorizon.nl.

Een echte muzikale kunstenares. Een andere bewoording kan ik er niet voor bedenken. Lady Gaga, plaatje uit 2025. En The Dab Dance. Na Milo, and You Don't Know. Paul Simon, You Can Call Me L. Is dit de show van de radio op zondag.

mooiste klanken op de radio van Enrique Iglesias na Just A, Jackstyle en John en Turn the Lights Off hier in de show. En dat om 2:15. Nog een paar leuke plaatjes te gaan. En daarna is de beurt aan de non-stop parade hier op Radio Horizon. Met zorg uitgezochte platen die de revue passeren. En dan om 5:00 is het de beurt aan Peter van der Zanden en zijn krenten uit de pap.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door het oudste en gezelligste uitgaansgebied van Valkenswaard. Mooi op de statie.
1: Ik wil je bedanken voor het luisteren. Veel plezier met de rest van de collega's. Wij zijn er volgende week zaterdag en zondag weer. En vergeet niet te kijken naar Horizon Televisie, naar het gevoel van de Brabantse dag. Doei doei!

0: is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
2: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies, de slaapkamer. Specialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
4: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice

0: plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biocide. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
1: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
1: DAB+
2: en overal online.
1: Radio Horizon nieuws. 2 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie in Venlo is erachter wie de dode vrouw is die gistermiddag werd gevonden langs de Maas. Haar identiteit wordt nog niet bekendgemaakt. Eerst probeert de politie in contact te komen met de nabestaanden. De vrouw overleed onder verdachte omstandigheden. Politieonderzoek in Venlo is inmiddels uitgebreid. Op de plek waar gisteren een ernstig ongeluk was, in Middlesbrough in het noordoosten van Engeland, komen mensen bloemen brengen voor 2 omgekomen politieagenten. In totaal kwamen 7 mensen om het leven na een achtervolging van een verdacht voertuig door de politie. De auto reed tegen de rijrichting in en botste op een politieauto. De inzittenden van beide auto's kwamen om het leven. Wie de personen in de verdachte auto waren, is nog niet bekendgemaakt. Rond de plek van het ongeluk wordt onderzoek gedaan om te achterhalen waarom de politie de auto achterna zat. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet-natuurlijk overlijden. De verdachte is vanochtend aangehouden en zit vast. De politie wil niet zeggen of het een man of een vrouw is. Ook wil de politie niet kwijt wat de relatie is tussen de overleden bewoner en de verdachte. In de Oostenrijkse Alpen zijn afgelopen dagen 2 klimmers verongelukt. Gisteren verongelukte een Duitser van 64 bij de afdaling van een berg bij het Zillertal. Volgens medeklimmers maakte hij een val van 80 meter. Vrijdag maakte een Duitser van 19 een val van 40 meter voor de ogen van 3 vrienden. Of de ongelukken te wijten zijn aan slecht klimmateriaal of een andere oorzaak wordt onderzocht. En het weer, zon en wolken, in het noorden enkele buien en een graad of 20. Morgen zon, bijna overal droog en ongeveer 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Altijd nog de grenscontroles in onze regio op de A76 die voor vertraging zorgen. Vanuit Geleen naar Aken, vanaf knooppunt Kunderberg, 2 kilometer file en een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent. Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
3: Slaapcentrum Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
4: Wakkere mensen, ga naar Slaapcentrum Verweijen.
2: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
5: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
6: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk? Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En dat zonder contract of kleine letters. Wij vinden...

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
1: DAB+
2: en overal online.
1: Radio Horizon nieuws. 3 uur.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Rond deze tijd begint in Zandvoort de Nederlandse Grand Prix. Op pole position start de Brit Lando Norris. Max Verstappen kwalificeerde zich als 7e. De Nederlander is wat ziekjes, al voelt hij zich iets beter dan gisteren. Voorafgaand aan de race zong Davina Michel het volkslied. In Zandvoort is ook koning Willem-Alexander samen met koningin Maxima en prinses Alexia. De koning zal na afloop de winnaarstrofee uitreiken. Het is de laatste editie van de Nederlandse Grand Prix. In Toussis in Zwitserland zijn nog 2 lichamen gevonden na een brand die donderdagavond uitbrak in een restaurant. Daarmee ligt het dodental op 4. Het vuur ontstond rond middernacht op de 2e verdieping van het gebouw, waar ook woningen zijn. Daarna stortte het trappenhuis in. 8 mensen raakten gewond. Het is de 2e grote horecabrand in Zwitserland dit jaar. In de nieuwjaarsnacht kwamen 41 mensen om door een brand in een bar in Crans-Montana. Daarna zijn maatregelen genomen om de brandveiligheid in de horeca te verbeteren. De politie vraagt mensen om informatie over de dode vrouw die gisteren is gevonden langs de Maas in Venlo. Inmiddels weet de politie wel om wie het gaat, maar is het nog onduidelijk.

0: duidelijk wat er met de vrouw gebeurd is. Ze overleed onder verdachte omstandigheden. Op de luchthaven van Düsseldorf is een vrouw gestoken door een giftige vijfstreepschorpioen. De vrouw van 52 kwam terug van vakantie op het Griekse eiland Kos. Ze deed haar jas aan toen ze werd gestoken. Het bleek te gaan om een van de giftigste schorpioenen ter wereld. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. Het is onbekend hoe het met haar gaat. De schorpioen wordt verzorgd in een reptielenopvang. Het weer, zon en wolken. In het noorden ook regen. Het is rond de 20 graden. Vanavond wordt het droog. Morgen veel zon en in het noorden een enkele bui. Het wordt 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

zon staat overal aan. Jouw nieuws uit deze leven.

0: is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
2: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
3: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
4: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
3: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
5: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
0: Dit is Radio Horizon.
6: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
6: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 4 uur.
7: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Britse politie heeft de namen en leeftijden bekendgemaakt van de inzittenden van de auto die gisteren crashte bij Middlesbrough in het noordoosten van Engeland. Het gaat om 5 mannen tussen de 16 en 23 jaar. De politie zat de auto met daarin de mannen achterna omdat er iets verdacht zou zijn. Wat dat is, is niet bekendgemaakt. Op het moment dat het voertuig tegen de rijrichting in ging rijden, stopten de agenten de achtervolging. Daarna botste de auto op een andere politieauto. 2 agenten kwamen om het leven bij het ongeluk. In de Oostenrijkse Alpen zijn de afgelopen dagen 2 klimmers verongelukt. Gisteren verongelukte een Duitser van 64 bij de afdaling van een berg bij het Zillertal. Volgens medeklimmers maakte hij een val van 80 meter. Vrijdag maakte een Duitser van 19 een val van 40 meter voor de ogen van 3 vrienden. Of de ongelukken kwamen door slechte klimspullen of een andere oorzaak hadden, wordt nog onderzocht. Na de grote brand in een restaurant in Toussis in Zwitserland zijn nog 2 lichamen gevonden. Gisteren werden ook 2 mensen aangetroffen. De brand brak donderdag rond middernacht uit op de 2e verdieping van het gebouw. 14 mensen wisten te ontkomen aan het vuur. Volgens regionale media zijn er geen mensen meer vermist. Max Verstappen is uitgevallen in de openingsronde van de voorlopig laatste Grand Prix van Nederland. De Formule 1-coureur verloor in de laatste bocht van het circuit de controle en crashte. Omdat de auto behoorlijk wat schade had, kon Verstappen niet door. De coureur zelf is uit voorzorg nagekeken. Hij lijkt in orde te zijn. De race werd na de crash tijdelijk stilgelegd en na 40 minuten weer hervat. Het is de 4e keer dit seizoen dat Verstappen uitvalt. Het weer, zon en wolken, in het noorden ook regen. Het is rond de 20 graden. Vanavond wordt het droog, morgen veel zon in het noorden en een enkele bui. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
8: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits.

0: Meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv.
1: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur en wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
0: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
2: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 5 uur.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 6. Het gebeurde op 46 kilometer diepte bij Hokkaido, het noordelijkste eiland. Deze beving volgt op een andere, vanochtend vroeg in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De Japanse Weerdienst waarschuwde eerder al dat er de komende week aardbevingen kunnen zijn. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Eind juli was in Japan ook een zware aardbeving. Daarbij vielen 34 doden. In Toussis in Zwitserland zijn nog 2 lichamen gevonden na een brand die donderdagavond uitbrak in een restaurant. Daarmee ligt het dodental op 4. Het vuur ontstond rond middernacht op de 2e verdieping van het gebouw, waar ook woningen zijn. Daarna stortte het trappenhuis in. 8 mensen raakten gewond. Het is de 2e grote horecabrand in Zwitserland dit jaar. In de nieuwjaarsnacht kwamen 41 mensen om door een brand in een bar in Crans-Montana. Daarna zijn maatregelen genomen om de brandveiligheid in de horeca te verbeteren. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet-natuurlijk overlijden. De verdachte is vanochtend aangehouden en zit vast. De politie wil niet zeggen of het een man of vrouw is. En ook wil de politie niet kwijt wat de relatie is tussen de overleden bewoner en de verdachte. In Duitsland is een vrouw die terugkwam van vakantie gestoken door een giftige schorpioen. Het gebeurde op de luchthaven van Düsseldorf. Ze had een schorpioen per ongeluk meegenomen vanuit Griekenland. Het dier zat in haar jas. De vrouw is naar een ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het met haar gaat. Het weer, zon en wolken. In het noorden ook regen. Het is rond de 20 graden. Vanavond wordt het droog. Morgen veel zon en in het noorden een enkele bui bij 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Van der Zanden.
4: Zondagmiddag 5 uur geweest. De radio staat op horizon. De krenten uit de pap. Het beste van 50 jaar popmuziek. Met de vaste onderdelen. Triple D, instrumentaal intermezzo en het formidabel chanson.

Het Nederlandse bandje US. Dat ontstond als een soort collectief van ongeveer 20 platenpluggers. Mensen die werkzaam waren in en achter de schermen in de platenindustrie. En normaal gesproken dus achter de schermen zaten. Voor Music in the Air, wat in 1974 gemaakt werd, kwamen ze zelf voor de microfoon te staan. Opvallende gezichten waren onder andere Ron Brandsteder en Patricia Pai en Teun de Reden van de Gebroeders Grimm. Wij zijn Horizon met de stylist.

zal 1983 geweest zijn. Toen had helemaal grijs gedraaid. 12 inch. In de tijd en ook vandaag op de radio. You'll never know, dat was High Glass. De mooie stem van Dolores O'Riordan. Je gaat hem horen in Summer Song. The

Het is de nieuwe single voor Sommelier. It feels like home. Toegekomen aan het eerste vaste onderdeel in het programma. De Triple D, oftewel de Domme Disco Dreun. Nile Rodgers, Bernard Edwards samen op één plaat. Als zijnde Cheek.

You're on my mind like a song on the radio. Het zal je gezegd worden. Het o zo kenmerkende saxofoongeluid van Al Stewart. Een album dat in 1978 werd geproduceerd door Alan Parsons. Time Passages, dat heette zo. En uit dat album kwam Song on the Radio. Je radio staat op Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent. The Weeknd en Daft Punk samen. I feel it coming. Ik voel het ook aankomen. Zometeen het instrumentale intermezzo.

Andy Williams had er een hit mee als gezongen versie. Music to watch girls go by. We draaiden het instrumentale intermezzo, oude tune van Annette van Tricht. Veronica was ergens eind jaren 80 opgenomen in het publieke bestel, was aspirantomroep. En Annette die mocht het programma Kletskop maken en had daar een tune voor nodig. En dat werd Music to Watch Girls Go By. Wij zijn Radio Horizon en daar hoor je ook verstaanbaar werk. Je kunt dus meezingen met het kleine orkest. En over 100 jaar, dan zijn wij allemaal...

0: Over 100 jaar zijn jullie allemaal dood.
1: En wij ook.
0: Mijn lieve vrouw Anja is een dik jaar geleden overleden. En iedere week pak ik een nummer uit haar persoonlijke Spotify-lijst om haar herinnering levend te houden. En in haar lijst komt voor Neil Diamond met Skybird.

0: goed als hij ook is, het blijft wel een ongelooflijk lekker nummer. Neil Diamond en Skybird. Toegekomen aan de laatste vaste plichtpleging in het programma. Het betreft het formidabel chanson vandaag in handen van Christine and the Queens. Je zou niet verwachten dat het Franstalig is, maar dat is het toch echt. Het nummer dat heet Christine.
1: Je vais

de Boussa. Er is inmiddels al een opvolger voor deze plaat. Maar zo'n grote hit als Magnetic zal dat zeker niet worden. De zomer die loopt op zijn einde. Dat is buiten goed zichtbaar. En nou, zeker de afgelopen week. Want hebben we weer een nattigheid gehad. En dat ben je zo beu. Laten we de zonnestralen tevoorschijn toveren met Julio Iglesias. Elle.

voor het echte zomergevoel. Dan heb je toch Julio Iglesias in je programma nodig. Marinha's, oftewel, wat was de subtitel van die plaat? Kijk op de klok en zie dat ik plaats moet maken voor Erik Bloemen. Zometeen tussen 6 en 8. Allemaal leuke oude plaatjes in de Retro Show. En dit is Rod Stewart. Graag tot volgende week. Welcome.

0: last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
1: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
2: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
1: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
4: Even wat ruimte nodig?
5: Storage World Marhese heeft de oplossing.
4: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
6: Dit is Radio Horizon.
7: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
6: DAB+.
7: En overal online.
6: Radio Horizon Nieuws. 6 uur.
8: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen gedood. Onder hen is een jongen van 4. 7 anderen raakten gewond, melden Palestijnse medische bronnen. Bij de eerste aanval werd een plek gebombardeerd vlakbij het Nusayrat vluchtelingenkamp. Even daarvoor had het Israëlische leger mensen in de buurt opgeroepen om te vertrekken. Op de bezette westelijke Jordaan-oever heeft het Israëlische leger een jongen van 14 doodgeschoten. Het gebeurde bij een inval van een vluchtelingenkamp niet ver van de stad Nablus. Op een andere plaats werd een Israëliër van 24 neergestoken, waarschijnlijk door een Palestijn. Het Japanse eiland Hokkaido in het noorden van het land is getroffen door een aardbeving met een kracht van 6. Vanmorgen was er ook al een beving in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De autoriteiten waarschuwden al voor nieuwe bevingen. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Formule 1-coureur Lando Norris heeft de Grand Prix van Nederland gewonnen. De Brit van McLaren kwam als eerste over de finish in Zandvoort, waar de race voor het laatst werd gehouden. De nummers 2 en 3 zijn Kimi Antonelli en George Russell. Voor Max Verstappen was het een dramatische race. Hij viel uit in de openingsronde. Hij verloor de controle op een nat stuk asfalt. Er was veel schade aan zijn auto, maar zelf raakte hij niet gewond. PSV heeft met 5-1 gewonnen van FC Groningen. In Eindhoven kwam Groningen eerst op voorsprong, maar PSV herpakte zich snel. Eerder vandaag won Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Go Ahead staat door deze winst tweede in de Eredivisie. PSV staat nu derde op 2 punten van koploper AZ. Het weer. Vanavond blijft het overal droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen is er veel zon en wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

elk jaar opnieuw is er druk bij in onze zomerprogrammering. Deze hit van toen, deze plaat van de Classics, onder leiding van Harry Broens. De band werd al opgericht in 1967, maar voor de eerste maal in de hitparades in de maand juni van 1972 met deze. Met deze My Lady of Spain. Tot weer het begin van het retro gebeuren voor Radio Horizon op deze zondagavond. Hallo iedereen, we zijn er weer. We denken weer aan onze oudjes die we elke week naar voren halen. Nou, vandaag zal dat zo zijn. De hitparade van toen. We gaan terug naar 19 augustus van 1972. We hebben nog een lang weer en straks in het tweede gedeelte uiteraard ons bijna vergeten juweel. Dus als je houdt van oude platen, is het weer meer dan de moeite waard om te blijven luisteren naar dit radiostation. Ons rondje jaren 80 beginnen we met A Flock of Seagulls van lang geleden. The more you live, the more you love. Dat is de titel van de plaat.

Een plaat die ook heel duidelijk tot het muzikale erfgoed van de 80's toebehoort. Dan heb ik het over Bob Seger met We've Got Tonight. Ja, een jaar of wat geleden is deze plaat nog helemaal opnieuw uitgebracht en een nieuw jasje gestoken. Dan eventjes niet te binnen schiet voor wie dat precies was. Maakt ook niet uit. Daarvoor Anita Meijer met Why Tell Me Why. Wat nog Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth. En A Flock of Seagulls. Ja, allemaal die herinneringen uit de 80's. Ik denk wel dat er nog verschillende mensen zijn die deze platen voor de geest kunnen halen. Onze hitparade van toen. We keren weer terug naar 19 augustus van het jaar 1972. Zoals we het daar straks vertelden, is het begin van de show. En de eerste plaat die we gaan draaien is nummer 32. Komend van 26, maar er stond wel tegenover dat ze al 4 maanden bij was. Ik heb het over de Volendamse Cats.

staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits.

Tienertjes van toen, grammofoonplaatjes. En daarmee bedoelen we dan de hits die bestaan hebben in de jaren 60. We hadden uiteraard ons laatste nog in een grote van de Bee Gees. En het verhaal van Massachusetts dat tevoorschijn kwam in 1967. Daarvoor Graham Bonnie. We hadden nog de Bobby Fuller voor. Uit de echte rock'n'roll tijd, begin jaren 60. En Love is Made a Fool of You. En we begonnen nog met een grote van Cliff Richard. Hij heeft zoveel platen op zijn naam kunnen schrijven in de loop der jaren. En eentje daarvan was The Young Ones, die populair was in 1962. Onze longplayer voor deze week. We zijn weer op zoek gegaan en bij deze plaat uitgekomen. In de superlange uitvoering, meer dan 5 minuten in beslag nemend. We hebben het over een hit van Queen. Ja, ja, hij had er steeds zijn eerste plaat in de top 40. Mocht er meer dan 2 maanden verblijven. Het verhaal van Radio Gaga in de superlange uitvoering. Voor jou op deze zondagavond bij Radio Hoog.

grote hits, alle kleine hits en soms de vergeten hits. Ze keren terug op zondagavond bij Jonge Mijn Radio Horizon in de Retro Show. En we hadden beslist weer een paar te pakken. Natuurlijk LTD uit de 70s met... wat zeg ik nu? LTD uit de jaren 70 met Back in Love Again. En verder hadden we ook nog Soleil, Soleil van Bonnie's. Wat zeg ik van The Middle of the Road. Bekende band uit de jaren 70. Deze kwam in de maand september van 71. Deze Soleil, Soleil. En hier is Bonnie Sinclair.

Zullen we het noemen? Een stukje echte rock'n'roll uit de 70s. Deze van Blondie. En I'm gonna love you too. Ik denk dat ik hem nog nooit gedraaid heb op zondagavond in mijn retro show. Maar toch heeft deze hit zeker het bestaan eind van de jaren 70. Ja, ja. Bijna aan het einde van het eerste gedeelte. We nemen nog een kijkje in de hitparade van toen. Dat betekent dat we teruggaan naar de zomer van 1972. 19 augustus was de datum. Eén plaat hebben we al gehad, nummer 32, Let's Dance van de Cats. En de volgende die we gaan terugpakken was een nieuwe binnenkomer. Voor de eerste maal op nummer 27, Rock in the Sea van Shocking Blue. Ik spreek jullie straks weer in het tweede gedeelte. Nog meer golfenoot.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 7 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 22 doden gevallen bij het instorten van een vuilnisbelt. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zal lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen gedood. Onder hen is een jongen van 4. 7 anderen raakten gewond, melden Palestijnse medische bronnen. Bij de eerste aanval werd een plek gebombardeerd vlakbij het Nusayrat vluchtelingenkamp. Even daarvoor had het Israëlische leger mensen in de buurt opgeroepen om te vertrekken. Op de bezette westelijke Jordaan-oever heeft het Israëlische leger een jongen van 14 doodgeschoten. Dat gebeurde bij een inval van een vluchtelingenkamp niet ver van de stad Nablus. Op een andere plaats werd een Israëliër van 24 neergestoken, waarschijnlijk door een Palestijn. In Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 6. Het gebeurde op 46 kilometer diepte bij Hokkaido, het noordelijkste eiland. De beving volgt op een andere, vanochtend vroeg in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De Japanse weerdienst waarschuwde eerder al dat de komende week aardbevingen kunnen zijn. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Eind vorige maand was er in Japan ook een zware aardbeving. Daarbij vielen 34 doden. PSV heeft met 5-1 gewonnen van FC Groningen. In Eindhoven kwam Groningen eerst op voorsprong, maar PSV herpakte zich snel. Eerder vandaag won Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Go Ahead staat door deze winst tweede in de Eredivisie. PSV staat nu derde op 2 punten van koploper AZ. Het weer, vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen veel zon, alleen in het noorden iets meer bewolking. Dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Dat begon voor deze lied. Dat was allemaal in het midden van de 70e jaren met twee grote kleppers. It's raining in my heart and you never walk alone. Ja, en daarna volgde het ene succes naar het andere. En een van die andere was deze die wij onderdraad hadden op deze zondagavond. I can see clearly now. We zijn inmiddels beland in het tweede gedeelte. En het tweede en laatste uur retro show voor deze zondagavond. Ja, ik blijf nog tot een uur wacht bij je. De hitparade van toen. Dat betekent dat we nog twee keer terug zullen gaan naar 19 augustus van 1972. En ik heb uiteraard ook nog een heel speciale plaat meegebracht. Ja, een bijna vergeten juweel, zeggen we dan altijd. Platen die misschien nooit een echte kans gekregen hebben, die zetten we allemaal onder de noemer. Bijna vergeten juweel, want dat is voor straks. Eerst door met deze van Amy McDonald.

De allermooiste boot. In de naam Anna Gray. Ja, ja. Weet je, het is al 20 jaar geleden dat je deze plaat voor het eerst kon kopen. Je zegt, waar is die tijd naartoe? Waar is de tijd gebleven? Want ik kan me nog goed herinneren dat ze zo vaak op de radio gedraaid werd in die tijd. En dat was dan in 2006. Vandaag was hij te gast in mijn retro show. In ons blokje heerlijke non-stopplaten achter elkaar. Uit een periode van nog niet zo heel lang geleden. De hitparade van toen. We gaan terug naar 19 augustus van 1972. En gaan weer een plaat draaien. Nieuwe binnenkomer in die lijst was nummer 19. En die was voor de George Baker Selection. I'm on my way.

altijd gegrift in het geheugen van iedereen die ook maar een heel klein beetje van alle platen houdt. Deze klassieker die kwam in 1968, Joe Cocker en With a Little Help From My Friends. Wat een mooie herinnering weer terug op de radio vandaag. Als wij nou vergeten je wel, ga terug weer naar de 80's. Ja, het was in de zomer van 1980 dat je hem terug kon vinden in de lijsten. Maar toch maar voor een paar weken aan een magere eindnotering. Toch zou de plaat van velen nog veel liefde kennen. Hier is A Forest. The Cure.

0: denk wel dat we met een gerust hartje mogen zeggen dat platen zoals deze helemaal thuis horen in een oldies programma van een radiostation. Met name Radio Horizon en de Retro Show. Terug naar de 70s. Naar 10cc. Naar de Wall Street Shuffle. Ja, mooie plaat van toen.
1: Het weekend van Horizon.
2: Het weekend van Horizon. Erik Bloemen.

Nothing ever happens. Ja, ja, Telemetry. Op het bijna het einde van ons retro gebeurde van deze zondagavond. Plaatje kwam in 1990 terecht in de hitparades. Veel kon het niet maken, maar dacht ik bij mezelf, ik kan het ook een keertje draaien op de radio. De retro show. Ja. Even kijken. Waar is mijn lijst? Voor de laatste maal naar 19 augustus van 1972. Onze hitparade van toen. Met de top 40 dossier van toen. Straks hadden we I'm On My Way van de George Baker Selection. Was een nieuwe binnenkomer op nummer 19 in die tijd. De top 5 zag als volgt. Op nummer 1 vonden we Popcorn Truck van Hot Butter. En op nummer 2 Un Canto a Galicia van Julio Iglesias. Nummer 3 is van ons. Nummer 4 Mario van Honey and the Rekels. En op 5 vonden we Micaela van Bata Ilik terug in die hitparade. Zoals ik het al vertelde, we draaien nummer 3 terug. Sealed with a Kiss van Bobby Vinton. Oh, heerlijke zomer dit. Uit de zomer van 1972. Ik wens je nog een fijne zondag. Wij zijn er weer volgende week. Direct naar Peter van der Zanden. Dan denken we weer aan heerlijke oudjes op de radio hier bij Horizon. Zorg ervoor dat je dan ook bij me bent. Heel graag tot dan.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 8 uur.
2: Jon van Kan met het NOS Journaal. In Bergen op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen, waar de drugs werden opgeslagen. Er zijn twee mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein ernaast 2 jaar geleden ook al een lab werd gevonden. In het West-Afrikaanse land Guinea zijn zeker 22 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zou lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen gedood. Onder hen is een jongen van 4. 7 anderen raakten gewond, melden Palestijnse medische bronnen. Bij de eerste aanval werd een plek gebombardeerd vlakbij Nusayrat, bij het Nusayrat vluchtelingenkamp. Even daarvoor had het Israëlische leger mensen in de buurt opgeroepen om te vertrekken. Op de bezette westelijke Jordaanhoever heeft het Israëlische leger een jongen van 14 doodgeschoten. Dat gebeurde bij de inval van een vluchtelingenkamp niet ver van de stad Nablus. Op een andere plaats werd een Israëliër van 24 neergestoken, waarschijnlijk door een Palestijn. In Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 6. Dat gebeurde op 46 kilometer diepte bij Hokkaido, het noordelijkste eiland van het land. Deze beving volgde op een andere vanochtend vroeg in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De Japanse weerdienst waarschuwde eerder al dat er de komende weken aardbevingen kunnen zijn. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Het weer tot besluit. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. En het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 9 uur.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen de beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt dat er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van FC Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 30 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder zal oplopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. De toestand van de 89-jarige Noorse koning Harald is verslechterd. Dat meldt het Koninklijk Paleis in Oslo. Hij werd afgelopen maandag opgenomen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Paleis meldt dat Harald last heeft van een bacteriële infectie en wordt behandeld met antibiotica. Kroonprins Haakon neemt in de tussentijd de taken van zijn vader over. Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Hij is sinds 1991 koning van Noorwegen. In Bergen op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen waar de drugs werd opgeslagen. Er zijn 2 mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein daarnaast 2 jaar geleden ook al een lab werd gevonden. Het weer nog. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. En het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon.
0: Het nieuws van bij ons. De hits.

0: my credits no good.
1: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
2: Dit is Radio Horizon.

0: heeft vorige maand zijn ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken. Dat heeft de Russische ambassade in Londen bevestigd aan Britse media. Volgens de Britse krant The Guardian is de stap een reactie op een mogelijke zending van Britse drones naar Oekraïne. Rusland zei dat een dergelijke levering consequenties zou hebben voor de verhoudingen tussen de landen. Ambassadeur André Kelin heeft de ambassade een maand geleden al verlaten. Hij was 7 jaar in functie. Op de ambassade zit nu nog maar 1 hoge diplomaat. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van FC Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. De toestand van de 89-jarige Noorse koning Harald is verslechterd, meldt het Koninklijk Paleis in Oslo. Hij werd afgelopen maandag opgenomen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Het paleis meldt dat Harald last heeft van een bacteriële infectie en wordt behandeld met antibiotica. Komers Hakon neemt in de tussentijd de taken van zijn vader over. Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Hij is sinds 1991 koning van Noorwegen. En dan nog het weer tot besluit. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. Temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 11 uur.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van de FC Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Rusland heeft vorige maand zijn ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken. Dat heeft de Russische ambassade in Londen bevestigd aan Britse media. Volgens de Britse krant The Guardian is de stap een reactie op een mogelijke zending van Britse drones naar Oekraïne. Rusland zei dat een dergelijke levering consequenties zou hebben voor de verhoudingen tussen de landen. Ambassadeur Andrei Kelin heeft de ambassade een maand geleden al verlaten. Hij was 7 jaar in functie. Op de ambassade zit nu nog maar 1 hoge diplomaat. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 30 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar

0: De buien, de temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon, alleen in het noorden is er iets meer bewolking. En het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws van bij ons, de hits.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 12 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, die afbrandde tijdens nieuwjaarsnacht, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica in hun woning zo ernstig dat zij in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de tragedie in het skioord, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van doodslag, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk is.

0: zit nu nog maar één hoge diplomaat. Formule 1-coureur Lando Norris heeft de Grand Prix van Nederland gewonnen. De Brit van McLaren kwam als eerste over de finish in Zandvoort, waar de race voor het laatst werd gehouden. De nummers 2 en 3 zijn Kimi Antonelli en George Russell. Voor Max Verstappen was het een dramatische race. Hij viel uit in de openingsronde. Hij verloor de controle op een nat stuk asfalt. Er was veel schade aan zijn auto, maar zelf raakte hij niet gewond. Het weer, het is vannacht vrij helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die ik...

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 1 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica in hun woning zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de tragedie tijdens nieuwjaarsnacht, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van dood door schuld, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te gebruiken. De 47-jarige partner van haar moeder had haar tegen haar zin in meegenomen in zijn auto en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Agenten zagen het meisje in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eroverheen vouwde. Daarop werd de man aangehouden. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak hadden gegooid. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. In Bergen op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen waar de drugs werden opgeslagen. Er zijn 2 mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat...

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 2 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Crans-Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van dood door schuld, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde gistermiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV met 5-1 van Groningen. En Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te gebruiken. De 47-jarige partner van haar moeder had haar tegen haar zin in meegenomen in zijn auto en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Agenten zagen het meisje huilend in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eromheen vouwde. Daarop werd de man aangehouden. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij ondanks de uitvalbeurt van Verstappen heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is vannacht helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.